0: handdoek omhoog met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK, de Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

tickets anymore.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomersdag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijtraken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van hier online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking. In het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussendoor.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water, alleen flesjes voor €6. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarmee hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Oss staat bij knooppunt Bankhoef een file van 4 kilometer. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Het is The Edge of Heaven. Jonas Blue, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag, om precies te zijn, 16 juli. En vandaag op deze dag toch een belangrijk moment in de geschiedenis. 1946, de bikini wordt geïntroduceerd. 1946.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De aanleg van een natuurbegraafplaats bij het Lutte Zand in Lossen mag doorgaan. Raad van State heeft alle bezwaren van Camping Dennenlust afgewezen. De begraafplaats die komt in het bosgebied van ruim 11 hectare aan de Zandhuizerweg. Plan bedacht door boer Frans Zanderink. Gemeente die staat maximaal 250 graven per hectare toe. En het kan nu los. En wooncorporatie Welbions die begint in september met een groot onderhoud aan twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De werkzaamheden die maken deel uit van een meerjarig onderhoudsplan. Eerder werden drie andere wooncomplexen in dezelfde buurt al opgeknapt. En Zerouki die keert terug naar FC Twente. Tenminste, dat is dan definitief. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis van en bij de club. En nam nu Zerouki over van Feyenoord. En Heracles die heeft zich versterkt met middenvelder David Tomic. De 28-jarige speler die komt over van de Stuttgarter Kickers. Het tekent een contract voor twee seizoenen. Welkom. Zonnig vandaag, ja, later in het noordoosten kans op een lokale onweersbui. Temperatuur 28 graden vandaag hier in Twente. En daar gaan we het lekker mee doen.

0: Het is de barsong van Jaboezi. Straks spreken we met Mathieu Kroeze voor de zeg maar, muziekkoepel, de muziekzondagen in Lonneke. En we bellen ook nog met Rob Harmeling, een Twents oud-wielrennen en nu ploegleider. Die zit in de Tour. En wat vindt u van de Tour? We doen een Tour-update. En uiteraard gaan we horen hoe Ben Keizers het heeft gehad gisteren. De laatste kilometers.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 16 juli en vandaag op deze dag in 2009... de schat van Shefforsheid wordt ontdekt bij de stad Lichtfield. Bij deze pak je die even mee. Ik zal het zo meteen even onderzoeken wat de schat is. Dan 2003, voor het eerst in de geschiedenis wordt de Matterhorn... de hoogste berg van Zwitserland afgesloten voor beklimmers... vanwege smeltend ijs en instortingsgevaar. De periode van extreme warmte heeft dat laten gebeuren. Het gebeurde al in 2003 op deze dag. Afgesloten dus voor de beklimmers, de Matterhorn. 1999, John F. Kennedy, de zoon van JFK... die stort neer met zijn vliegtuig in zee voor de Amerikaanse oostkust... en komt om het leven samen met zijn vrouw Carolyn... en zijn schoonzuster Lauren. In 1996, Dolly, het eerst gekloonde zoogdier ter wereld, wordt geboren. En 1975, de Amerikaanse Arthur Ashe... die wint als eerste zwarte man het tennistoernooi van Wimbledon. 1975... Dan wordt Algerije onafhankelijk van Frankrijk. Dat gebeurde deze dag in 1962 en 1957. De Lockheed Super Constellation Neutron van de KLM... die stort neer in zee, vlak na het opstijgen van het vliegveld Biak... op Nederlands Nieuw-Guinea, Indonesië. Van de 68 inzittenden verliezen er 58 het leven. Dat gebeurde in 1957. Nou ja, op diezelfde dag, 1957, was er de introductie van de eerste Fiat 500. Exact 50 jaar later gevolgd door de introductie van de Nuevo 500. Dan 1950, toch een belangrijk dingetje in Israël. Want de Knesset neemt de wet op de terugkeer aan. De wet geeft alle Joden het recht om naar Israël te emigreren. En de bikini wordt geïntroduceerd, gebeurde op deze dag in 1946. Oh, dat is ook wel belangrijk voor Nederland. De eerste verkiezingen in Nederland met actief vrouwenrecht... Vrouwenkiesrecht 1922 gebeurde dat op deze dag. Vrouwen mochten ook stemmen. Kun je je bijna niet voorstellen, hè? Nee. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers als volgt. Take That, Love Ain't Here Anymore. Op 37 komt binnen Stille Mij van Dikhout. En Over the Rainbow van Marussia is de binnenkomer op 36. Gente van Laura Pausini komt binnen op 35. En op 32, We Are the Champions van Queen. Is opnieuw uitgebracht. Dan 31, Ruud Jacot. Ik kan echt zonder jou. En Body in Motion van Atlantic Ocean is de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummer 27. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34.

Uiteindelijk wordt het nummer 10, staat 12 weken in de lijst. Deze Everybody van DJ Bobo. En die kwam binnen op deze dag in 1994. Op nummer 34 in de top 40. Dan de top 3 van deze dag. Gezakt van 1 naar nummer 3. Als Dick de hulp nodig heeft van Johan en de Groothandel. Van 2 naar 2. Blijf staan naar 2. 7 Seconds van Yusuda Doer en Danny Cherry. En van 3 naar nummer 1. Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was de nummer 1 van 16 juli 1994.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You hier op de Twente Radio. Gisteren een grote boomtak op een caravan gevallen. Dat gebeurde aan de Paul van Kempenstraat in Hengelo. Dat heet dan stormschade, ondanks dat er geen storm was. Maar ja, die tak bleek afgebroken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of de schutting op de caravan schade heeft opgelopen. Dat gebeurde gisteravond. Je zou op vakantie willen gaan en die tak ligt op. Of zet in één keer een gat in je dak. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Straks gaan we het hebben over de muziekzondagen in Overdinkel. Wat gaat er komend weekend op de planken staan?
1: XXX Loots in Noorden en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 35.

0: 06-8160. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: 7:58, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
11: Dag Peter.
12: De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan 100 euro per jaar. In de gemeente ernaast, Twenterand, 900 euro. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. Dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4e persoon in de auto zou het slachtoffer zijn.
11: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Café Markt 19 in Oldenzaal is plotseling gesloten. Volgens de eigenaar zijn er problemen met de vergunning. Al meldt hij niet wat die problemen zijn. Markt 19 zegt goede hoop te hebben dat ze binnenkort weer open kunnen. Onlangs was er ook een restaurant in Hengelo dat vanwege problemen met de vergunning de deuren moest sluiten. Het Hengeloze defensiebedrijf Destinus krijgt een hoofdrol bij de ontwikkeling van een nieuw Europees raketafweersysteem. Ook Thales uit Hengelo werkt mee aan het project. Het is het eerste wapenfeit van een nieuw Europees samenwerkingsverband op het gebied van raketafweer. De bedrijven starten volgende maand met de ontwerpen van de systemen. En naar verwachting vindt volgend jaar de eerste test plaats. En de politie heeft gisteravond een inval gedaan in een pand aan de Duurningerstraat in Enschede. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt nog wel op zoek te zijn naar een persoon. De inval gebeurde bij een woning naast het steegje tussen de Duurningerstraat en de Lazonderstraat. Over de aanleiding van de politieinval is nog niets bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een tropische dag. Morgen is het ook nog volop zomers bij een graad of 25.
11: Dankjewel, Rutger. Wij gaan even naar het wegdek. weinig te beleven. Het is ruim baan, vakantietijd. Wel een controlepost die gezien wordt. En die is op de A1, ver van ons bedshow, tussen Stroe en Kootwijk, 67.1. Daar staan ze te controleren al de

0: Van jou.
1: Ja, nieuw van Emma Heestes, Hartenbreker. Altijd vrolijk als Emma even langskomt in den studio op de vroege ochtend. Daar word je wakker van, hè? Ja, zeker weten. Vandaag word je ook wakker van het weer. Het is wat bewolkt op dit moment nog. Althans, en het wordt beter. 28 graden, daar moeten we mee doen. Vanavond weer kans op een regen- of onweersbui. Maar over het algemeen mogen we niet zeuren. En dat doen we komend weekend ook niet. Want Defensie Verfeesten gaan plaatsvinden in Deurningen, traditioneel. André, zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, zeker. Elk jaar hetzelfde. Eerste weekend van de BOVAC. Dan gaan we weer los. Vrijdagmiddag starten we natuurlijk met de BOVAC barbecue. En ja, dit jaar weer extra spektakel. Mooie prijzen die te winnen zijn en te velen. Dus zelfs mijn auto wordt nog verloot. Dat begint op de vrijdagmiddag bij de grootste BOVAC barbecue van Nederland. Dan komt dat voorbij. Ik denk dat we met een man of 800 zijn. Aansluitend hebben we een groot feest met Hollands Glory. Waarin artiesten zoals Monique Smit, Janus en nog andere artiesten hebben staan met wat DJ's. Ja, voor de rest, op zaterdag hebben we voornamelijk de focus op de jeugd. Met Toco Loco, daar hebben we dit jaar Buurman de Buurman die een volledig nieuwe show heeft. Die zijn redelijk nieuw mee bij ons in de regio. En op de zondag natuurlijk de trek. In combinatie met de kermis, de hele dag kwartier voor jong en oud. Dus voor eigenlijk het hele gezin kun je dan de hele dag onder de pannen. Ja, en de maandagavond sluiten we natuurlijk traditioneel af met Qualified Rio Night, waar we een goede band hebben. Dus een goede coverband, Hard to Get. Die was ook moeilijk te krijgen trouwens. En die sluiten we natuurlijk af met onze lokale DJ-kwaliteiten van DJ Jarcy.
1: Nou, begin morgenmiddag allemaal. De Fancy Fairface in Deurningen na te lezen op 120.nl.

0: YMCA en Cake by the Ocean. Straks bellen we ook met Rob Harmeling van de Rocketeers tegenwoordig. Oud wielrenner uit Twente, die ook met de Tour jaren heeft meegedaan. Die zit in de Tour. Straks een Tour-update met hem.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jaren vandaag Eus van Zomeren. Die is gitarist van The Scene. Die wordt 66. Martin Bosma, politicus. Tweede Kamer, PVV, wordt 62, oud-Kamervoorzitter. Olga de Souza is niet oud-Kamervoorzitter, maar zangeres van Corona wordt 58. En T.J. Jackson, Tito Jackson van de 3T's, ook onder andere jaren vandaag, wordt 48. En 74 wordt Steve Copeland van The Police.

0: drummer is jaren van de Police.
1: Jazeker.
0: We kunnen niet meer met elkaar goed door één deur. Het gaat over geld natuurlijk. Maar Steve Copeland die viert wel zijn verjaardag vandaag. Wordt 74. We zeggen gefeliciteerd. Spirit in the Material World. Hier op Twente FM. Het is zomers. Het is dan fijn om naar de muziek te luisteren. Onder andere in Lonneke. Want er is weer een muziekzondag. Martin Kroeze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Wim. Ja.
0: Fris en fruitig, hè?
2: Ja, zo is dat. Ja. Aanstaande zondag.
0: De derde, hè?
2: De derde. Ja, de derde van de derde. Het derde jaar en de derde uitvoering. We zijn er heel blij mee dat het aanstaande zondag geen 30 graden is.
0: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik had nog niet gekeken, moet ik zeggen. Maar
2: ja, je zegt nee, dat. Nee. Gelukkig is er een dipje. Het wordt op graad of 21, 22.
0: Dat is lekker.
2: Dus wel een beetje zon erbij. Dus ideaal om op de zondagmiddag naar muziek te luisteren in de buitenlucht.
0: Ja.
2: Dus kom naar Lonneke aanstaande zondagmiddag. En kom luisteren in de eerste instantie om 14:00 naar Jenta. Jenta Schipper. Ook niet helemaal onbekend bij jullie. Ze heeft in Hengelo's Pijl heeft ze in april bij jullie opgetreden.
0: Ja.
2: En nu... Ja, en nu komt ze bij ons. Singer-songwriter. Uit het Noord-Hollandse. En nu studerend aan het conservatorium. Het topconservatorium in Enschede. En met haar liedjes. Geïnspireerd een beetje op sprookjes. Zoals ze het zelf zegt, op de sprookjesmanier. Geïnspireerd op de Gebroeders Grimm. Brengt zij moderne thema's.
0: Gebroeders Grimm denk ik toch altijd weer wat anders. Was dat ook niet zo'n zangduur met Nederlandstalige muziek begin jaren 80? Nou, daar ben ik
2: ja,
0: graag
2: ja,
0: op.
2: Ja, ja, toch? Dat was weer, ja, ja.
0: Dat is een andere Gebroeders Grimm.
2: De oorspronkelijke Gebroeders Grimm.
0: Oh,
2: ja.
0: Goed zo.
2: Ja, ja. Ja, ja, de sprookjesschrijvers. Een beetje mysterieuze en verhalende stijl, zoals ze dat zelf zegt. Over thema's als eerste liefdes, break-ups, zelfbeeld, toekomstplannen. Dat zie je bij haar. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
2: En daarna... toch ons hoofdoptreden... is de big band Losser. Losser, heel muzikaal dorp. En die hebben een prachtige big band. Een klassieke big band. Met saxofoon, trompetten, trombones. En een ritmesectie. Met drums, bas, piano en gitaar. En een heel breed scala aan muziek. Wat daarbij hoort. Dus... zoals het eruit ziet, wordt het hartstikke leuk.
0: Gaaf. Hou ik van. Mooi.
2: Ja.
0: Hoe lang spelen ze?
2: Ongeveer 1,5 uur. We beginnen rond 3:00. Een nummer voor de pauze, een korte pauze. Mensen gelegenheid geven om even een drankje op te halen. En dan spelen ze nog zo'n 3 kwartier.
0: Oké. Okay.
2: Dus rond 4:30, 4:45 is het einde.
0: Past het in de koepel? Kan het er allemaal in?
2: Hopelijk. Ja, ja. Nee, ze zijn met z'n 11. Dus dat gaat prima. Het is echt gewoon een klassieke big band. Dat past precies. Koepel is ervoor gemaakt. Ja.
0: Mooi zo. Dus lekker genieten. Onder de boom ook nog. De temperatuur is goed. Hapje, drankje, ja. Kan allemaal. Ik bedoel, dat zit snor, Mattie.
2: Ja, gaat helemaal goed komen.
0: Hoe laat begint het alweer?
2: Heel... 14:00 begint Jenta en om 15:00 de big band Losser.
0: Goed zo, kun je eerst al een stukje van tevoren fietsen, dan kom je in Lonneker uit. Nou, mooi kun je niet treffen zondag.
2: Even uitrusten, ja.
0: Zeker. Zit er nog een muziek zondag aan te komen?
2: Ja, nog 2. In augustus optreden van de band Goya. Derde zondag in augustus. En de derde zondag in september wordt helemaal verzorgd. Door Artes, door het conservatorium.
0: Hartstikke gaaf.
2: En dat is voor een deel is dat nog een verrassing wat ze allemaal gaan doen.
0: Nou, jij houdt ons op de hoogte. Jij komt ons dat vertellen, dus bij deze. Komende zondag dus eerst. Om 2:00 begint Jenta en de Big Band Losser hebben we dan om 3:00. Ik dank je wel, Martin Kroeze.
2: Oké, graag gedaan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw. Hebben de NOS in de regioomroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder €700 meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is de Homebreaker, het is Zomber hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show van Twente wordt wakker van deze 16e juli. De bikini wordt op deze dag geïntroduceerd. Wat een feest in 1946.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De aanleg van een natuurbegraafplaats bij het Luttezand in Lossen mag doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren van de camping Dennenlust afgewezen. De begraafplaats komt in het bosgebied van ruim 11 hectare aan de Zandhuizenweg. Plan is bedacht door boer Frans. En de gemeente Lossen staat er maximaal 250 graven per hectare toe. Wooncoöperatie Welbions die begint in september met een groot onderhoud aan twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De werkzaamheden maken deel uit van een meerjarig onderhoudsplan. Eerder werden drie andere wooncomplexen in dezelfde buurt al opgeknapt. En Zerouki keert terug naar FC Twente, definitief. Hij speelde al op huurbasis. Maar FC Twente neemt hem over van Feyenoord. En Heracles Almelo heeft zich versterkt met middenvelder David Tomic. De 28-jarige speler komt over van Stoetkakker. Kikkers, gaat u in Stoetkakker. Stoetkatter. Kikkers. Ja, spreek dat maar eens uit de vroege ochtend. Tekent een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. Vandaag meer bewolking en vanmiddag kan er een regen- of onweersbui ontstaan. En de temperatuur vandaag op deze donderdag rond de 29 graden. Wees welkom vanochtend. Straks gaan we vogels schieten in Overdenkel en we gaan naar Frankrijk. En France naar Rob Harmeling. Over de Tour de France gaan we spreken.

0: Avidy and the Boys in Now That We Found Love. Tour de France is bezig. En we maken een rondje langs Twente. Daar hebben we tourervaring. En dat heeft Rob Harmeling zeker. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je zit in Frankrijk, hè?
1: Ik zit in een knus Ibis hotelletje in Bourges in Frankrijk.
0: Oh, dan zit je iets beter dan de wielrenners, geloof ik, toch, tegenwoordig?
1: Ik zit hier met ook in een team. Ik ben hier op uitnodiging van de Vlaamse televisie, maar ik zit hier ook met Astana zit hier ook. En gisteravond laatst sprak ik nog. Nou moet je me even helpen, even een blackout. Mike Teunissen.
0: Oh ja.
1: En het was rond 9:30 en ik had net gegeten in het stadje en hij liep pas naar de tafel heen. En het zijn zulke waanzinnige lange dagen voor die jongens, daar kun je gewoon geen voorstelling van geven. En het is echt een heel klein hotelletje op een heel lelijk gebied in een mooi stadje.
0: Ja, maar is het anders dan vroeger?
1: Nee, dat is helemaal precies hetzelfde. Maar die jongens zitten af en toe ook. Het is een roulette, zeg maar. Het is een systeem, zeg maar. Met de sterren van een hotel. Ook met afstanden. Dus soms zitten ze 100, 150 kilometer van de stad af. Dan weer heel dichtbij. En ook met de sterrenkwalificaties. En dat heet dus 0 sterren, zeg maar.
0: Ja, ja. Zo gaat dat.
1: Zo gaat dat, ja.
0: Ja, maar je bent nou toch de grote man van Rocketeers, Unibet, alles erop en eraan. Je mag bij een andere ploeg meekijken, begrijp ik dus.
1: Nee. Ik zit vanavond bij Viva de Velo. Maar in het hotel waar ik logeer, daar zitten dus ook urenteams. Kijk, er moet zo'n groot circus worden verplaatst. Dus dat ligt helemaal verspreid. Dus het volgende team kan best 100 kilometer verderop ergens slapen.
0: Ja.
1: Dat is helemaal een wedstrijd op zich naast de Tour de France.
0: Wat ellende.
1: Het logistiek. Oh, ja. Nee, is ook wel leuk hoor.
0: Zeker. Hey, maar begreep ik nou ook dat je gasten moet rondrijden vandaag?
1: Nee, ik ben de gast in een
0: je bent zelf de gast. Oké. Nee, ik dacht dat je met de auto zelf moest rondknallen. Dat scheelt alweer een hoop.
1: Nee.
0: Hey, maar dat is bij de Belg, hè?
1: Ja.
0: Hey, stiekem had je natuurlijk wel gehoopt dat Unibet Rocketeers mee had kunnen doen natuurlijk. Maar die kans was toch wel aanwezig geweest, hè?
1: Die kans was zeker aanwezig geweest. Ja, de Tour is niet gekomen. En dat hoort ook bij. Onze grote droom is gewoon heel makkelijk. Ik wil heel graag meedoen aan de Tour. En we zijn er nou ook klaar voor. Maar ja, dromen, die misschien komen ze wel nooit uit. Maar in ieder geval, die moet je gewoon blijven najagen. En dit jaar is die ons niet gegeven. We zijn natuurlijk afhankelijk van heel veel dingen. Van een wildcard dus, onder andere. En we hebben dat niet zelf in de hand. We hebben wel de wildcard gekregen voor de Giro. Nou, dat was een enorm goede opsteek. Dat hebben we ook echt goed gereden.
0: Ja, prachtig, ja.
1: Ja, en dat heeft wel de bevestiging gegeven dat we hier in deze Tour, in een etappe zoals vandaag, zeg maar, dus een sprintersetappe, dat we iets hadden kunnen doen.
0: Ja,
1: maar dat maakt niks uit. We staan allemaal hetzelfde in. Je bewandelt er gewoon een pad, of je jaagt een doel na, je komt onderweg dingen tegen en het komt wanneer het komt.
0: Ja.
1: Doe me niet te moeilijk over.
0: Nee, maar stel nou de Tour was doorgegaan en je had het Giro ook al gehad. Ik weet, jullie hebben niet het nieuwste materiaal, maar je kunt je er prima mee redden. Was dat ook financieel allemaal haalbaar geweest? Want het is nog wel even een hele klus. Je zegt net al, je zit soms 100 kilometer van een hotel af. Het is een heel spektakel.
1: Dat klopt. Dus neem maar logistiek en dat soort dingen hebben we allemaal voor elkaar. Het is gewoon dat de World Tour teams het vaak in het drievoud hebben. En wij als startende, zeg maar, we zijn nog maar echt op 3,5 seizoen bestaan we nog maar.
0: Ja.
1: Hebben wij, zeg maar, vooral het aantal materiaal niet. Maar dan praat je over dingen waarmee je de koers niet wint. Hè. Pas daarmee op. Kijk, we hebben gewoon de beste fietsen van het hele peloton. Dus de Rosebike, zeg maar. Dus aan het materiaal en aan de renners ligt het niet. En daar gaat het om. En dan vooral met de mensen waar je moet werken. Dus de staf. Het zijn allemaal mensen die een stapje extra willen zetten. En dat wij dan niet de luxe tourbus hebben of geen 3 vrachtwagens als mobiele workstations. Dat maakt dan niet uit. Dat maakt het leven makkelijker. En dan moet je op een gegeven moment qua duurzaamheid en ook werkbaarheid naartoe. Maar het speelt helemaal geen grote rol in onze performance.
0: Oké, maar dat is ook mooi om te horen. En de ervaring is er gelukkig. Met Kittel onder andere. Maar ook met jou. Hoe vaak heb je de Tour gereden, Rob?
1: Ik heb mezelf 3 keer mogen rijden.
0: Ja, wat herinner je er nog aan? Was begin jaren 90 even aan mijn hoofd, hè?
1: Nou ja, vooral de eerste was 91. En gewoon de allereerste Tour. Ik reed toen ook de Giro en dan een maand later de Tour. En Ik weet nog gewoon dat ik echt letterlijk in mijn arm kneep van nou sta ik hier. Het was gewoon een jongensdroom. Je ging zomers op vakantie met mijn vader en mijn moeder. En dan gingen we de bergetappes bekijken. En dan rij je later diezelfde bergen omhoog. Dus vooral dat. En ja, een jaar later win je dan een rit. En dan is voor jezelf als jongensdroom zeg maar, het cirkeltje rond. Ja. Ja, de Tour is gewoon onlosmakelijk met me verbonden, zeg maar, wat ik wel of niet leuk vind. En dan zie ik hem nog steeds.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat is een soort van ja, je ziet het dan heel veel. Oude renners, of ook oud journalisten, die toch nog altijd naar die Tour in gaan. Dat is toch een magneet.
1: Ja, klopt. Ja, het is iets... Ja, heel speciaals.
0: Mooi.
1: Ja, ik omarm het wel. Ja.
0: Gelukkig maar. Hey, hoe kijk je naar de Tour van dit jaar? Ik bedoel, ja, we denken allemaal Pogacar, die weer met twee vingers in de neus. Ziet er ook zo naar uit. Maar ja, de Tour is nog lang, zeggen ze dan, hè? Parijs is nog ver.
1: Ja, nee, maar dat klopt ook. En de Tour is zeker nog lang. En die hitte, ik vroeg aan Mike Teunzen gisteren ook naar, van hoe gaat het met die hitte? Nou, zit erop. Ik denk dat jij het in je tijd zwaarder hebt gehad, want wat we nou heel veel weten van voeding en koeling. Dus dat is een hele andere discussie. Maar kijk, het heeft wel mee te maken dat die renners zeg maar, door die hitte zo in één keer, zoals wij het noemen, een dag geparkeerd kunnen staan. Maar ondanks ik snap aan de ene kant wel dat mensen zeggen, ja, Pogacar ligt de Tour bloot. Maar ik geniet gewoon dat we mogen kijken naar een talent. Ja, zoals ik nog nooit eerder heb gezien. En vooral dat. En wanneer het talent dan excelleert, dan in één keer, ja, zie je toch dat de tendens, zeg maar, van elkaar in je aansteken, dan anders wordt van, goh, hij wint weer en maakt alles daarmee stuk. Het is ook een renner, zeg maar, die eigenlijk nu op zijn sterkste is, op 27 jaar. Dus de komende 3 jaren, fysiek gezien, zit misschien wel zijn sterkste. Ja, ik geniet ervan. Maar je moet ook kijken naar renners die opkomen, zo'n Paul Sykesjas. Vergelijk die eens met toen Pogacar net begon. Die is misschien nog wel sterker dan Pogacar.
0: Ja.
1: Dus ik zou mensen willen uitdagen, kijk ook de verhalen vooral, wat er ook gaande is en wie de komende sterren zijn. En vergelijk die maar gerust met een Pogacar toen Pogacar 19 of 20 was. Toen was hij ook veel grilliger. En nu zit hij gewoon in de jaren, ja, maar hij is 27 nogmaals, waarin hij heel stabiel is en excelleert. En ik geniet van dat. Het is gewoon hoge kunst.
0: Ja, zo ik denk wel eens. Zou Bernard Hinault nog omhoog zijn gekomen met Pogacar? Of wat had hij achtergelegen?
1: Nee, dat kan je niet vergelijken.
0: Nee, ik weet het.
1: De trainingsleer, voedingsleer en dat soort dingen. En elke kampioen was de beste in zijn ook zijn moment, zeg maar. Dus dat soort dingen moet je niet doen.
0: Nee, dat doen we ook niet. Was zomaar even met een dikke knipoog natuurlijk. Rob, ja, geniet er lekker van. Je moet zometeen in de wagen. Moet je nou de hele dag in die wagen? Het wordt een lange rit.
1: We gaan eerst naar de start heen, naar Villa Stepa, zoals het heet. En dan hebben we een of twee heel leuke afsteekplekken. En dan gaan we naar de finish heen. En dit is hartstikke leuk. Ik ben met de vrouw van Tim Maillet, die vandaag een heel grote kans maakt. Die is ook als gast, dus daar ben ik de hele dag mee op pad. Dus dat is wel leuk.
0: Okay.
1: Dat is de dochter van Frank van den Broek, waar ik vroeger het gouden kind, zeg maar, waar ik vroeger zelf nog mee mogen koersen.
0: Oh, dat zijn allemaal linkjes. Ja, leuk.
1: Het is allemaal link. Wat een leuke dag, ja.
0: En vanavond bij Viva Le Velo, dus in beeld, begrijp ik.
1: Ja, Viva Le Velo, ja.
0: Goed. We gaan nog genieten. Rob Harmeling, genieten van vandaag. Dankjewel.

0: Début de Soirée was een hitje bij ergens ook begin jaren 90 toen Rob Harmeling zelf de Tour reed, 1991. En ja, dat in de serie. De Tour door de ogen van oud-tour-deelnemers uit Twente. En dat was dan Rob Harmeling bij deze. En nu gaan we schieten. We gaan naar de Schuttersfeest. Jolanda Eksterkaarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Geweer geladen of niet?
1: Ja, die zijn zeker geladen.
0: Ja, wat gaat er gebeuren komend weekend?
1: Ja, wij hebben aankomend weekend een schuttersfeest in Losser. En dan hebben wij vrijdags gaan wij beginnen met een opening. En dan hebben wij hofhouding schieten en teamschieten. En bij hofhouding schieten mag iedereen die in een hof heeft gezeten van nou ja, Losser of Overdinkel. En Glanenbrug en Glanen of Duitslands verenigingen, die mogen dan meedoen. En bij teamschieten mag eigenlijk iedereen meedoen.
0: Oké. Okay.
1: En dan moet een team uit 4 personen bestaan.
0: Ja, het is dus eigenlijk een open toernooi, zeg maar. Open schuttersfeest.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Er zijn wel ook verplichte activiteiten voor onze eigen schuttersvereniging. Maar die zijn eigenlijk met name dan voor de hofhouding schieten op vrijdag. En dan op zondag hebben wij echt op dat wij om 3 uur beginnen met onze eigen koningschap schieten. En dan gaan wij voor onze eigen koningsfeest schieten.
0: Ja, bij jullie staat echt het schieten bovenaan, hè? Want je hebt ook schuttersfeesten, ja. Daar staat de biertent naast en alles erop en eraan. En dan komen de grootste artiesten. Maar bij jullie is echt, nou ja, wat je zegt, je trekt ook die Duitsers, hè? Die ook fanatiekelingen.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is, wij zijn...

0: ook verbonden met drie Duitse verenigingen. En ja, dat noemen wij dan zustersverenigingen. En natuurlijk staat er bij ons ook wel een biertent.
1: Uiteraard.
0: Uiteraard. Maar het is zeker het schieten wat bij ons vooraan staat.
1: Nou ja, nee, maar goed, ik ken ook schuttersfeesten zoals bij mij in de plaats. Dat draait meer om het grootste feest ernaast. En schieten is altijd heel gezellig, maar dat is een bijzaak, wat ik ga zeggen. Goed, bij jullie is de hoofdmoot. Hoeveel mensen ga je verwachten? Hoeveel schutters?
0: Onze eigen vereniging bestaat ongeveer uit 93 man.
1: Zo.
0: De vrijdag en de zaterdag, dat is echt heel wisselend. En dan de zondag verwacht ik zeker wel dat wij op een mannetje of 150 zitten. Denk ik.
1: Goeie genade. Oké.
0: Ja.
1: Dat is een heel programma. Begint dat bij Thijs dan?
0: Ja. Vrijdags beginnen we om 7:00 dan met hofhouding schieten en teamschieten. En zaterdag de 18e hebben we dan om 12:30 beginnen we met klootschieten. Voor de mensen die dan graag mee willen doen met klootschieten. En dan om 1:00 begint het jeugdschieten voor de jeugd. En dat is dan met een kruisboog. En om 2:00 beginnen we met junior schieten. En het jeugdschieten is van 4 tot en met 12. En van junior schieten, dat begint dan om 2:00. En dat is van 13 tot en met 18. En dan hebben we om 7:00 het sponsorschieten en het dorpsschieten. En dorpsschieten mag iedereen ook aan meedoen. Dat is ook gewoon degene die het leuk vindt om mee te doen, die mag dan meedoen. En dan zondag beginnen we om 2:00 met een kranslegging. En dan beginnen we om 3:00 met het schieten.
1: Oké, nou dat is een vol programma. En iedereen kan komen kijken, ja. Neem ik aan.
0: Absoluut, absoluut.
1: Waar moeten we ons vervoegen?
0: Jullie mogen je dan vervoegen aan de Boekholtlaan 19 in Losser. En dat is bij het zwembad Brielmans Dennen.
1: Kan niet missen natuurlijk. Nou, wat een mooi weekend voor de schutters in Losser. Kogels genoeg, Jolanda?
0: Absoluut, absoluut.
1: Goed zo. Ik wens jullie veel plezier, Jolanda Eksterkaten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverij.
10: Wil jij 500 euro netto verdienen?
11: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
11: Wow.
10: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking.
12: samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
1: Dag Peter.
11: De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw, en dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. En New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië.
1: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Café Markt 19 in Oldenzaal is plotseling gesloten. Volgens de eigenaar zijn er problemen met de vergunning, al meldt hij niet wat die problemen zijn. Markt 19 zegt goede hoop te hebben dat ze binnenkort weer open kunnen. Onlangs was er ook een restaurant in Hengelo dat vanwege problemen met de vergunning de deuren moest sluiten. Het Hengeloze defensiebedrijf Destinus krijgt een hoofdrol bij de ontwikkeling van een nieuw Europees raketafweersysteem. Ook Thales uit Hengelo werkt mee aan het project. Het is het eerste wapenfeit van een nieuw Europees samenwerkingsverband op het gebied van raketafweer. De bedrijven starten volgende maand met de ontwerpen van de systemen, en naar verwachting vindt volgend jaar de eerste test plaats. En de politie heeft gisteravond een inval gedaan in een pand aan de Duurningerstraat in Enschede. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt nog wel op zoek te zijn naar een persoon. De inval gebeurde bij een woning naast het steegje tussen de Duurningerstraat en de Lazonderstraat. Over de aanleiding van de politieinval is nog niets bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een tropische dag. Morgen is het ook nog volop zomers bij een graad of 25.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. Was groen 3 minuten over 3 kilometer. Dan de N35 Nijvel de Oost richting de Zalm Twente-tunnel. Situatie dicht. Technisch probleem op dit moment. Hou er even rekening mee bij de Zalm Twente-tunnel. Dus een probleem met de techniek, zoals het heet. Dan een aantal controles. 2 op de A1 bij 39.9 en bij 67.1. En ook wat dichter bij huis op de Woonboulevard in Almelo. Of bij de Woonboulevard in Almelo. Daar staan ze ook te flitsen en te controleren. Aldus flitsmeister.nl.

0: Track hier op Twente FM. Een van die grote dikke zomerhits. Als je die zeg maar over een jaar of twee hoort, denk je terug aan de zomer van 2026. En denk je misschien ook wel terug aan die prachtige activiteit in Almelo. Festief Almelo, zeg ik dan maar weer. Mariska ten Heuvel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is jullie wel een programmaatje in Almelo voor de zomermaanden. Het is niet te geloven.
1: Ja, nee, dat is zeker indrukwekkend. In de eerste en de tweede en de laatste week van de zomervakantie organiseren we als Avedan Welzijn samen met het sportbedrijf Kaliber en Humankind in Studio 15 heel veel activiteiten voor iedereen tussen de 0 en de 30 die bijvoorbeeld niet op vakantie gaan en die toch een leuke tijd willen hebben deze zomer.
0: Ja, en ik begrijp dat het druk is, dus dat, dat er ook behoefte aan is, laat ik het dan zo zeggen.
1: Het is zeker druk. Er zijn heel veel verschillende activiteiten. Mensen kunnen ook op een speciale website zien wat er allemaal wordt georganiseerd. Nou, en als je die activiteiten langsloopt, nou, dan zie je dat er zeker nog wel bij sommige activiteiten nog wel plek is. Maar dat er ook heel veel populaire activiteiten zijn die eigenlijk vol zijn. En voor kinderen bijvoorbeeld, de bingo is super populair. Maar ook iets als bloemschikken bieden we aan. We bieden bouwactiviteiten aan, heel veel sportieve activiteiten, culturele activiteiten. En dat gaat van een high tea tot kanovaren, tot een meidenmix of een padelclinic. Dus eigenlijk voor elk wat wils.
0: Eigenlijk hoef je niet op vakantie, Mariska.
1: Nou ja, het is dus vooral bedoeld voor kinderen, jongvolwassenen die niet op vakantie gaan.
0: Begrijp.
1: En die ook 6 weken vrij hebben van school. En dat die ook andere kinderen kunnen ontmoeten, leuk en ontspannen bezig kunnen zijn. Maar het is zeker zo dat ook mensen die wel op vakantie gaan, het soms ook geweldig leuk vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
0: Ja, ja, wat je zegt, de eerste 2 weken voor de vakantie, dus dat betekent deze week nog en de laatste week, zei je, als ik het
1: en de laatste week van augustus. Ja, we zijn nu bezig met de tweede week. De vakanties vallen natuurlijk vroeg dit jaar. Je ziet soms ook wel het ene jaar, dan zijn de vakanties later. Daar passen we natuurlijk ook soms een beetje het programma op aan. Maar de laatste week van de zomervakantie zijn er ook nog heel veel activiteiten. En ja, daar kunnen mensen zich nu al voor inschrijven.
0: Ja, waar vindt het zich, houdt het zich op? Waar vindt het plaats allemaal? Is het verspreid over Almelo of heb je een...
1: Het is zeker, het is in alle wijken. Voor iedereen is er altijd in de buurt van zijn eigen huis wel een activiteit te vinden. En verschillende activiteiten moeten natuurlijk ook op verschillende plekken plaatsvinden. Dus soms is dat in wijkcentra, soms is dat op sportvelden, soms is dat in de buurt van water. Kanoën gaat natuurlijk moeilijk als je geen water...
0: Droog oefenen. Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, maar het is bijvoorbeeld ook in het Doelpark De Hagen. Veel in Eenever, op het schoolplein bijvoorbeeld. In Adorp, bij de Tweeklank. Dus ook in Adorp en Bonnebroek zijn de activiteiten. Dus eigenlijk op alle plekken waar van de gemeente Almelo worden activiteiten georganiseerd.
0: Super, super, super. Alles na te lezen op avedan.nl of ik weet niet of heb je een andere website?
1: We hebben een aparte website, maar als je festief, F-E-S-T-I-V, Almelo ingeeft, ook in je zoekmachine, dan kom je heel makkelijk op de site van Actief Almelo. Daar staan alle activiteiten op. En daar kun je gewoon ook een soort filtertje aanzetten. Dan kun je ook nog kijken, goh, wat vind ik leuk? En dan krijg je die activiteiten eruit. Maar je kunt ook alles bekijken. Dus, en ook via onze website kun je gewoon doorgelinkt worden. Maar eigenlijk Festief Almelo, als je die opgeeft in je zoekveld, dan kom je heel makkelijk op het totale activiteitenoverzicht. Het is eigenlijk www.actiefalmelo.nl en dan krijg je alle activiteiten
0: zien. Ik zie dat er vanochtend een regendans op het programma staat, Mariska.
1: Ja, er staan veel meer activiteiten op het programma. Daarom zei ik, het is echt voor elk wat wils.
0: Goed zo, we gaan er lekker van genieten. Ja, nee, het regent buiten. Ik denk, nou, dat vinden kinderen ook wel lekker om in de buiten, lekker in de regen staan. Goed zo.
1: Zeker.
0: Goed werk, Mariska. Ik dank je wel. Succes in Almelo.

0: hier op de Twentse Radio op deze, wat is het, donderdagochtend. Ja, het is een beetje regenachtig, beste mensen. Ik kan het ook niet helpen. En ja, daar kun je niks aan doen. Dat gaat vanzelf wel weer over. Ik begrijp dat het vanmiddag wat beter wordt. En vanavond dat we ook weer een buitje kunnen krijgen. Maar voor de rest maakt het allemaal niet uit. Want we gaan er lekker van genieten, zeg ik dan maar weer. Van de regen. Goed voor de tuin, zeg ik dan maar weer. Even kijken. We gaan richting FC Twente. We gaan al nou een beetje AI FC Twente. Dat zeg ik toch goed, hè? Want we hebben een officiële partner, AI-partner voor FC Twente aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Met Yves Rupert. Hi, van ATFIC.
0: Ja, ja, ja. Want,
1: en de regen is ook goed voor het gras in de vesten, denk ik.
0: Hè? Zeker weten, zeker weten. Ik zie een hele mooie foto die hier staan op het gras. Wat heeft AI met FC Twente uit te staan en wat gaan jullie precies doen?
1: Ja, goede vraag. Nou, heel breed eigenlijk. Wat wij samen met FC Twente willen gaan doen. We zijn allebei ambitieuze clubs. De een op het gebied van voetbal, de ander op het gebied van het ontwikkelen van een AI-platform. En wat we eigenlijk, waar wij Twente mee gaan helpen, is het opzetten van virtuele collega's. Die zelfstandig meedraaien in hun werkprocessen. En dan moet je denken aan op het gebied van marketing en communicatie, op het gebied van ticketing, op het gebied van voetbalzaken, HR, financiële zaken. Daar gaan we SC Twente helpen om hun ambities waar te kunnen maken.
0: Oké, okay, en dat gaat een besparing opleveren, neem ik aan. Tenminste, dat gaat het allemaal wat makkelijker. Een versnelling, ja, dat is het juiste woord misschien. Besparing klinkt altijd zo.
1: Ja, nee, waar ze nu bijvoorbeeld 10 berichten per dag kunnen ontwikkelen. Kan dat eigenlijk door onze assistenten onbeperkt doorgaan. Of de vragen met betrekking van ticketing kunnen automatisch afgehandeld worden. Waardoor de mensen bij de ticketing met weer andere vraagstukken bezig kunnen. Dus wij zorgen ervoor dat FC Twente efficiënter kan gaan werken.
0: Oké, dat is heel goed nieuws. Hebben we nou zo meteen dan ook, als wij FC Twente bellen of we hebben contact met een of andere chatbot, dat we dan ook een AI aan de lijn hebben?
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja, zeker.
0: Ik vind het altijd een beetje mysterie. Goed, dat zal wel aan mijzelf liggen. Een mystieke wereld, hoor, wat dat betreft. Het is altijd een beetje, hoe gaat het? Welke kant gaat het op?
1: Dat is op zich, ik snap dat heel goed. En daarom zijn wij met ATFIC ons platform ook onder andere begonnen. Want wij willen met ons platform creëren dat jij op een veilige en controleerbare manier gebruik van AI kan gaan maken. Volledig model agnostisch. Dus niet alleen via chat of Gemini of Claude. Maar we hebben 40 andere taalmodellen. Alles kun je track en tracen. Dus als organisatie weet je ook precies wat er gebeurt met je data. Het blijft allemaal netjes in Nederland op een veilige manier. En voor de gebruikers, zowel interne medewerkers als klanten of iets dergs, kun jij op deze manier veel sneller en betere antwoorden genereren.
0: Oké, nou, dat is goed geregeld dus bij deze. Ook veilig allemaal, hè? Dus dat is wel even belangrijk om dat woord te gebruiken.
1: Ja, zeker. En we hebben ons platform volledig hier in Enschede ontwikkeld. We zijn ook gevestigd in de Goolsvesten. En de data van de bedrijven die blijft volledig veilig in eigen beheer. Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Voor 3 seizoenen is het, dat jullie dan ook verder in de toekomst willen kijken, toch?
1: Ja, we hebben samen met Twente zijn we nu een hele mooie roadmap aan het uitstippelen. En vanuit daar zal marketing en sales misschien de eerste sessie zijn. Maar daarna zullen bijvoorbeeld voetbalzaken en dergelijke ook snel volgen. Waardoor we eigenlijk AI heel breed in de volledige organisatie kunnen gaan inzetten bij FC Twente.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan de bladzijde omslaan. We gaan ook AI doen bij FC Twente, dat mag duidelijk zijn. Ivo Rupert van ATFIC, dankjewel. En hou ons op de hoogte. Of gaat het volgende keer ook met een AI?
1: Wat jij wil. Ik wil het persoonlijk hier te woord blijven staan.
0: Lijkt me beter.
1: Geen probleem.
0: Lijkt me gezelliger.
1: Helemaal goed, gaan we dat doen.
0: Ivo, dankjewel. Super. Hoi, hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
18: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
19: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Verder is de N35 Almelo-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Ze maken met technische problemen. Richting Zwolle kun je U11 aanhouden, richting Almelo U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

0: gaan we het hebben over Next Level Host WK voor Enschede.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Nou, hupsakee. Laten we ze instarten. Zes platen zonder praten. Allemaal genieten. En plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten. Gemiddeld van een appje. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkerkantje. Frank Stallone nu.

0: Twente-app. En nou ja, dat is fijn om te weten dat hier goed wordt gebruikt voor wat verzoeken. Ik kan er bijna niet aan, joh. Het loopt over. Verdorie. Wat hadden we nog meer? You Lose in the News. Alyssa Stansfield, Christians, Forgotten Town, Mahobi en Frank Stallone. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur. En je mag je wensen uitspreken. Doe dat via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. We gaan naar Enschede, want dat wordt het wereldpodium voor Next Level Host WK. Dat gaat toch kloppen?
1: Ja, zeker. Ja, wij bij Next Level zijn super trots, want wij hosten Prison Island. Wij hebben een heus gevangeniscomplex waar mensen 35 verschillende cellen kunnen spelen en daarbij een score kunnen neerzetten. En dat bestaat over heel de wereld en daar is een competitie voor. En wij mogen eind november voor.
0: Oké, je viel even weg, maar eind november gaat het allemaal gebeuren in Enschede, begrijp ik.
1: Ja, klopt, ja. Je kunt je tot en met 13 september kun je je kwalificeren. Dat kan overal ter wereld. Dan op 10 oktober zijn de landelijke finales. Die zal voor Nederland in Utrecht zijn. En dan op 21 november is het WK. En dat is weer terug in Enschede. En dan komen er ongeveer 30 teams vanuit heel de wereld.
0: Oké, dat is goed nieuws. Kun je uitleggen...

0: Heel simpel uitleggen voor mensen die niet weten wat het allemaal inhoudt, wat we gaan doen.
1: Jazeker. Ja, wij zijn nu een halfjaartje open vanaf oktober en wij bieden dus Prison Island aan. En dat is een gevangeniscomplex, wat bestaat uit 35 cellen en je boekt voor bijvoorbeeld 1,5 uur. En je komt een cel binnen en daar wacht een opdracht op je te wachten. En je kunt aan alles denken, aan een fysieke cel waarbij je in de touwen moet hangen. Of een cel waarbij je topografische kennis wordt getest. Er is voor ieder wat wils en iedereen kan op zijn eigen manier punten behalen. En je probeert dan zoveel mogelijk cellen zo goed mogelijk te spelen. Dus je kunt een cel zo vaak proberen als je wilt. Maar als die niet lukt, kun je ook naar de volgende, die misschien beter passend is voor jou. En dan probeer je in totaal in jouw geboekte tijd zoveel mogelijk punten te verzamelen.
0: Oké. Dus dat is een mooi spel, een levendig spel, laten we wel wezen.
1: Zeker, ja.
0: Nou, ik ben blijven hangen bij Monopoly en bij Mensen Erg Je Niet, dus vergeef me.
1: Nou, het is voor alle leeftijden, dus dat komt goed. Nee, we hebben ze al met de rollators binnen gehad, dus dat is geen probleem.
0: Zo erg is het nou ook weer niet.
1: Nee.
0: Okay. Even qua opgave, hoe gaat het precies? Waar moeten we wezen en voor wanneer?
1: Ja, nou, je kunt bij ons in de Performance Factory zitten wij aan de Hoge Bottelstraat. Denk aan de Twentse Foodhall daar tegenover, net buiten de stad. En je kunt bij ons via de website reserveren, nextlevelenschede.nl. En kom je hoogste score neerzetten. Tot boven de 3500 punten kwalificeer je direct voor de regionale finale.
0: Oké. Okay.
1: Dan maak je misschien wel kans om als VIP's naar Utrecht overgevlogen te worden. En dan mee te doen voor de Nederlandse trots op het WK. Tegen teams uit Dubai, Australië, Amerika, denk
0: maar aan. Het wordt steeds gekker. Wat mooi, wat leuk.
1: Ja, en dat in het kleine Enschede.
0: Ja, het kleine Enschede, ja. Zeker weten. Dat wil de rest van Twente graag horen. Het kleine Enschede.
1: Precies.
0: Goed zo, helder verhaal. Even nog de website.
1: Nextlevelenschede.nl.
0: Goed zo, alles op de hoogte. Dankjewel.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
11: Want we will live in de brouwerie.
10: Geniet van. van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten.
0: Dag Peter.
13: Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen bij gemeenten. Soms krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in de buurgemeenten. En dat vinden ze oneerlijk. In de baai van San Francisco wordt niet meer gezocht naar vermisten van de toeristenboot die gisteren zonk. Er zijn waarschijnlijk 4 doden, maar 1 is gevonden. De boot sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz. En er zijn zorgen om de luchtkwaliteit zondag bij de WK-finale. Door bosbranden in Canada hangt er nu al rook in New York. En het advies is om binnen te blijven. De finale is in de open lucht, net als de grote schermen. Onder meer in Central Park.
0: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Café Markt 19 in Oldenzaal is plotseling gesloten. Volgens de eigenaar zijn er problemen met de vergunning. Al meldt hij niet wat die problemen zijn. Markt 19 zegt goede hoop te hebben dat ze binnenkort weer open kunnen. Onlangs was er ook een restaurant in Hengelo dat vanwege problemen met de vergunning de deuren moest sluiten. Het Hengeloze defensiebedrijf Destinus krijgt een hoofdrol bij de ontwikkeling van een nieuw Europees raketafweersysteem. Ook Thales uit Hengelo werkt mee aan het project. Het is het eerste wapenfeit van een nieuw Europees samenwerkingsverband op het gebied van raketafweer. De bedrijven starten volgende maand met de ontwerpen van de systemen. En naar verwachting vindt volgend jaar de eerste test plaats. En de politie heeft gisteravond een inval gedaan in een pand aan de Duurningerstraat in Enschede. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt nog wel op zoek te zijn naar een persoon. De inval gebeurde bij een woning naast het steegje tussen de Duurningerstraat en de Lazonderstraat. Over de aanleiding van de politieinval is nog niets bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een tropische dag. Morgen is het ook nog volop zomers bij een graad of 25.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar de wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Vertraging van 3 minuten op dit moment. En voor de rest nog wat vertraging rondom Nijverdeoost. Er staat een Twente-tunnel. Daar is de zaak dicht door een technisch probleem met de tunnel. Hou daar even rekening mee, ik zal omrijden. Of je moet even de tijd nemen, dat kan natuurlijk ook. Wat hebben we nog meer in aanbieding? Dat zijn wat snelheidscontroles. Onder andere op de A1 39.9 en bij 67.0. Dat is dus op de A1. En bij de Woonboulevard in Almelo staan ze ook te controleren.

Wat een feest, hè? Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten. En die zijn er. Laten we wel wezen. Zometeen gaan we naar Ben Keizers. Die is gisteren gearriveerd in Orba. Er kwam een eind aan zijn voettocht. Maar we willen weten hoe de laatste kilometers waren. En of het ook een zoele zomerse nacht was. Straks er meer over. En nu met Tom van der Ranen naar 16 juli 1985. Want Crazy for You van Madonna bereikt in Amerika de gouden status. De single die is op 2 maart 1985 al binnengekomen in de Billboard Hot 100. En Crazy for You staat in de week van 11 mei 1985 aan de top. En wordt dus op deze dag 16 juli 1985 goud in Amerika. Het is Madonna's tweede Amerikaanse nummer 1 notering. In Nederland staat Crazy for You 10 weken in de lijst. En bereikt uiteindelijk nummer 14. Goud in Amerika op deze dag, 16 juli 1985. Crazy for You.

Het werd goud op deze dag in Amerika in 1985. In Nederland werd het geen goud, maar wel een dikke hit. In de zomer van 1985 bereikte nummer 14 en stond 10 weken in de top 40. Straks bellen we voor het laatst met España, met Ben Keizers.

0: Het is de Purple Disco Machine in the dark hier op Twente FM. Op 10 voor 10, iets later is het geworden. Maar dat maakt vandaag niet meer uit, want de tijd is niet belangrijk. Want Ben Keijsers is in Orba. Dag Ben.
1: Wim, goedemorgen. Ja, dat klopt. En ik kan je nu voor het eerst te woord staan dat ik zelf op slippertjes loop met een zwembroekje aan. Ik kijk hier over de Orba-vallei, waar ik gisteren nog onder echt hele warme omstandigheden naar dit plaatsje ben gelopen. Voor een ontvangst die, ja, dat is overweldigend. Ik vond het... Er staat gewoon een mannetje of 20, 30 staat er op het pleintje. Allemaal in dezelfde shirtjes. En mijn vrouw die hard op me afkomt rennen. Ja, dat zijn wel dat zijn fantastische momenten.
0: Ja, dat, moet een heel bijzonder moment zijn geweest.
1: Dat was een heel bijzonder moment. Ja,
0: dat kun je via de radio niet uitleggen, begrijp ik. Maar dit is toch even een dingetje.
1: Zelfs Ellen die daar, zeg maar, die kwam, is uit Nederland overgekomen. Ellen Bos, met wie ik dit ook samen organiseer. Die stond daar ook. Of die zat dan in een rolstoel, maar die was er ook. En weet je, dat zijn... dat kun je inderdaad niet vertellen. Dat moet je meemaken.
0: Dus dat was een heel groot team. Dus wat je heeft opgewacht, Ben.
1: Er stond een heel team op het pleintje. Ze hadden het pleintje versierd. En daar hebben we ook met z'n allen wat gegeten en gedronken natuurlijk. Weet je, het overkomt je. Ik heb de hele tijd alleen gelopen. En pas op de laatste momenten toen dacht ik van... hoe zal het zo meteen zijn als ik die laatste keer de bocht omga... en ik loop naar dat pleintje toe. Dat is...
0: Maar wacht even, dat pleintje, dat was ook echt het eindpunt. Dat had je ook aangegeven, maar je wist dus niet dat daar... Dat kon ik van tevoren niet weten natuurlijk. Tenminste, je niet zien waarschijnlijk. Maar je moest echt om de bocht en daar gebeurde het.
1: Ik ken dat pleintje heel goed. Wij lopen er elke morgen. Ik heb er vanmorgen ook al een kortaruutje gedronken. Dat doe ik dan. Maar je moet een lange straat gaat omhoog. En dan ga je de bocht om en dan zie je dat pleintje. En dan zie je allemaal mensen in het geel staan. En geweldig.
0: Ja. Hey, en dat wordt een lange avond. Ik weet niet, we hebben het de laatste dagen al over gehad. Het zal een hele rare dag zijn vandaag, want er wordt niet gelopen.
1: Dat wordt niet gelopen, nee. Ik kan het nu nog opvatten als een rustdag.
0: Ja.
1: Want mijn laatste rustdag was in Tarragona. Dus dat is ook wel een... even kijken, dat is hier denk ik toch wel zo'n 350 kilometer vandaan. En daarna heb ik gewoon elke dag gelopen. Ik heb een paar kortere etappes gehad, maar wel elke dag gelopen. Dus ik vat het nu nog even op als een rustdag. Maar dat is het niet.
0: Nee, hoe ga je dat nog doorkomen? Wat ga je nou doen? Want ik bedoel, een zwart gat klinkt even zo raar. Maar als je elke dag gewend bent te lopen vanaf 22 maart en nu even niks, dat lijkt me gewoon heel, heel raar.
1: Ja, dat is ook heel raar. Op dit moment natuurlijk een beetje in een roes, omdat je net thuis bent, je gezin is. Ik zie mijn kleinkind weer na 3 maanden. Mijn hele gezin is rondomheen, ze zijn er allemaal. Ja, dus dat is sowieso al genieten. Vanaf volgende week dan zijn wij hier met z'n tweeën. Dus dan hebben we nog 2 weken gewoon vakantie, zal ik maar zeggen. En dan zal het wel indalen, want ik zo af en toe dan vertel ik dingen wat ik meegemaakt heb. En dan denk ik, jeetje, is dat allemaal alweer gebeurd.
0: Ja,
1: het is geschiedenis. Het is,
0: ik word er bijna koud van, Ben, zelf. Ja, ik bedoel, ik vind het echt een heel bijzonder verhaal. Ja, heel bijzonder wat je hebt gedaan. En er zijn ongetwijfeld ook meer mensen die dit soort prestaties deels doen. Maar ik vind dit toch, dit hebben we gevolgd. En dan word ik, het is toch even een momentje, laten we wel wezen.
1: Ik vind het ook hartstikke mooi, Wim. Ik vond het echt geweldig om elke keer met jou dit interview te hebben.
0: Leuk.
1: Ook om dat te delen aan de mensen. Het heeft waarschijnlijk ook de donatiestand in land geholpen. We staan nu op 11.000 euro. Het staat nog een tijdje open. Ik had niet verwacht dat dit het resultaat zou zijn. En ik weet niet wat ik wel verwacht had, maar... Ja, het is geweldig. En ook de reacties die ik krijg, want het is ongelooflijk veel reacties.
0: Ja, geweldig. Je moet even bijkomen, Ben. Ja. Je moet het even laten dalen. Ik weet het ook niet.
1: Dat is ook zo. En ik laat het ook dalen. Het is ook mooi dat ik hier nog een tijdje ben. Wat, en dan, dan gaat het weer een normale leven beginnen. Zal ik maar zeggen.
0: Hele flauwe grap. Wat ga je doen? Ga je een beetje wandelen de komende dagen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik even, hoe noemen ze dat, moet ontwandelen. Hè?
0: Ja, toch? Al voor de spieren
1: Ja. Nee, want ze vinden wel dat ik nog een beetje moet aankomen. Want ik heb laat ik maar zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb tenminste 100 croissants gegeten. ik had een kleine koffiedip in Frankrijk. En dat is in Spanje wel weer aardig rechtgetrokken. Ik heb 2720 kilometer in totaal gelopen.
0: Och, wat de hel.
1: Van gisteren nog 31 jaar. En dan is het ook nog dat ik aan de verkeerde kant van een riviertje liep daar in die rijstvelden. Dus ik moest ook nog 1,5 kilometer in echt enorm hitte. Dat was 38, 39 graden. Ja, dus ik heb het niet voor niks gekregen.
0: Je bent de held, Ben Keizers. Ja. Echt serieus bij deze. Ja. En laat het lekker indalen. Geniet vooral van de komende periode daar. En bij deze de deal. We spreken nog een keer af om het hele verhaal nog eens een keer door te nemen. En alles erop en eraan.
1: En, helemaal goed.
0: Waar liepen we ook weer voor, Ben? Nog één keer dan maar weer.
1: Wij lopen nog voor dwarsdooronsleven.nl. Dat zijn voor mensen met een dwarslesie. Of met een incomplete dwarslesie. Om daar in ieder geval verlichting of verbetering in de situatie te kunnen brengen. En dat is voor Wings for Life, waar dat geld naartoe gaat, die daar projecten voor ondersteunen. En ik vind het heel fijn. Ik wil iedereen danken die daar een donatie heeft gegeven. Want het is meer dan 400 mensen hebben daarop gedoneerd. En dat blijf ik gewoon ook geweldig vinden. Dat heeft me ook gemotiveerd en geïnspireerd.
0: Helder. Goed verhaal. Ja, Ben Keizers. Dankjewel.
1: Ja, Wim. Oké, jij ook. Hè? Bedankt.
0: Hoi, hoi. Rust lekker uit.
1: Joe. Hoi.

0: Mr. Know It All. Nou, ik weet niet of het toepasbaar is op Ben Keizers, wat een held. Gelopen vanaf Oldenzaal. 22 maart vertrokken. Gisteren aangekomen in Orba in Spanje. En we hebben het gevolgd via twentefm.nl. Daar is het nog allemaal terug te luisteren. Straks hier Mark. We hebben Michel. We hebben Jordi en DJ Nicky.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Road Zoo zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Is toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

blijft een lekker nummer. En Wulf was dat. En All Things Under the Sun. En over de zon gesproken, die is er vandaag nog volop bij een middagtemperatuur van maximaal 28 graden. Er is ook wat bewolking en dat zorgt zo af en toe even voor een lichtelijke verkoeling. Die verkoeling die hangt trouwens wel in de lucht, want de temperatuur gaat gestaag naar beneden. Morgen tot zo'n 27 graden, zaterdag 23 graden. En in het weekend, zondag en even na het weekend, is het zo'n 21 graden. Kunnen we even lekker op adem komen.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: groente voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Onze regio scoort het best in Nederland als het gaat om het scheiden van afval. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2025. In onze regio produceerde iedere inwoner gemiddeld 112 kilo restafval. Dat is het laagste van het land. En ook werd 74% van het huishoudelijk afval al aan huis gescheiden ingezameld. Daarmee staat onze regio bovenaan in de landelijke ranglijst. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 60%. Volgens het CBS hangt het succes onder meer af van de manier waarop gemeenten afval inzamelen. Ook de hoeveelheid hoogbouw speelt een rol. Goed gescheiden afval is makkelijk te recyclen en kan opnieuw worden gebruikt als grondstof. Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in Friezeveen. Op de nieuwe Daarlerveenseweg kwam een motor in botsing met een trekker. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. De weg was tijdens de hulpverlening enige tijd afgesloten. En een grote boomtak heeft gisteravond voor schade gezorgd aan een woning aan de Breemarsweg in Hengelo. De tak brak af en kwam terecht op de schutting en een geparkeerde caravan. De brandweer was aanwezig om de gevaarlijke situatie veilig te stellen en verwijderde de afgebroken tak. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot de schutting en de caravan. Hoe de boomtak is afgebroken is niet bekend. En bij een recyclingbedrijf in de buitenhaven Oostzijde in Almelo is gisteravond brand ontstaan bij een grote bult oud ijzer. Door de brand kwam veel rook vrij, waarna de brandweer opschaalde naar middelbrand. Omwonenden kregen het advies om buiten rook te blijven en de ramen en deuren te sluiten. Met behulp van een kraan werd de berg uit elkaar gehaald, zodat de brandweer de laatste brandhaarden kon blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend nog een paar buien, maar vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wordt het maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met minimumtemperaturen dan van rond de 15 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is opvallend druk op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Voor Lichtenvoorde 6 kilometer en een uur extra. De camping van de Zwarte Cross is vanmorgen om 8 uur open gegaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Stevie Wonder, die is al 231 jaar oud, die man. Die is echt ongelooflijk. Blijf lekker bezig. Dit was met I Just Call to Say I Love You. Komende zondag is er een activiteit in Almelo. Op de Ledenboerslaan is er namelijk Beeklust Bazaar met verschillende kraampjes, artiesten die je natuurlijk weer lekker gaan spelen. Kortom, een en al gezelligheid daar in het park. En je bent van harte welkom. Yeah.

hoorde verschillende reacties op het concert in de arena. Maar ja, de arena, echt waar. Ik hou eigenlijk totaal niet van om naar die arena te gaan voor een concert. Het geluid blijft daar gewoon bagger, laat we eerlijk zijn. En zeker voor het geld wat je dan vaak nog moet betalen ook nog.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live.
3: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de

0: Winterswijk. Vielen voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen opengegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Bonnivou van ABBA. We openen deel 2. De uitzendkracht op Twente FM. Vandaag op deze donderdag wordt het 28 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. De wind die is nauwelijks aanwezig. Komt vanuit het noordoosten met kracht 2.

zonnige plaats op een zonnige dag in een circle en games people play. De spoorwegovergang aan de Nijverdalse straat in Weerde wordt vanaf maandagochtend 20 juli afgesloten en dat duurt tot en met de zaterdag daarop. In deze periode rijden vanuit de Weerde geen treinen richting Deventer. ProRail houdt onderhoud en vernieuwt dan ook het spoor. Het verkeer wordt omgeleid via de Industrieweg, Hekselseweg en de Marken.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Onze regio scoort het best in Nederland als het gaat om het scheiden van afval. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2025. In onze regio produceerde iedere inwoner gemiddeld 112 kilo restafval. Dat is het laagste van het land. En ook werd 74% van het huishoudelijk afval al aan huis gescheiden ingezameld. Daarmee staat onze regio bovenaan in de landelijke ranglijst. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 60%. Volgens het CBS hangt het succes onder meer af van de manier waarop gemeenten afval inzamelen. Ook de hoeveelheid hoogbouw speelt een rol. Goed gescheiden afval is makkelijk te recyclen en kan opnieuw worden gebruikt als grondstof. Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in Friezeveen. Op de nieuwe Daarlerveenseweg kwam een motor in botsing met een trekker. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. De weg was tijdens de hulpverlening enige tijd afgesloten. En een grote boomtak heeft gisteravond voor schade gezorgd aan een woning aan de Breemarsweg in Hengelo. De tak brak af en kwam terecht op de schutting en een geparkeerde caravan. De brandweer was aanwezig om de gevaarlijke situatie veilig te stellen en verwijderde de afgebroken tak. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot de schutting en de caravan. Hoe de boomtak is afgebroken is niet bekend. En bij een recyclingbedrijf in de buitenhaven Oostzijde in Almelo is gisteravond brand ontstaan bij een grote bult oud ijzer. Door de brand kwam veel rook vrij, waarna de brandweer opschaalde naar middelbrand. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven en de ramen en deuren te sluiten. Met behulp van een kraan werd de berg uit elkaar gehaald, zodat de brandweer de laatste brandhaarden kon blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend nog een paar buien, maar vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wordt het maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met minimumtemperaturen dan van rond de 15 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de politiecontroles. Nu een kwartiertje vanaf Zevenaar. En het is druk op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. In beide gevallen ongeveer 25 tot misschien wel 3 kwartier vertraging. Komt daar door de Zwarte Cross. De camping is sinds vanmorgen 8:00 geopend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

End of Beginning van Joe en Dua Lipa. Even naar het streeknieuws van 11:30 met Illusion nog een keer. Dat was gisteren toch even schrikken. Komt weer uit het niets. Zo zie je maar weer hoe betrekkelijk het leven kan zijn. Het overlijden van Kees Geel. Ik denk toch wel een publiekslieveling. Ik kan me niet voorstellen dat iemand een hekel aan deze man heeft gehad. Want het was een geweldig acteur. En zeker ook een voice-over. Dat doet mij dan weer pijn dat zo'n stem weer is heen.

0: Robbie Williams is hier zondag aanwezig tijdens het afsluiten van het WK. Ja, er wordt in ieder geval veel over hem gesproken, Jorden, met Phil. De gemeente Hengelo die gaat binnenkort de komende maanden zo'n kleine 136 bomen kappen. En dat doet ze eigenlijk een beetje met tegenzin. Het verwijderen van deze bomen is namelijk noodzakelijk. Het gaat om bomen die volgens de gemeente ziek of dood zijn. En door stormschade ook vaak zijn aangetast. En daarmee ook gevaar opleveren. Er worden in ieder geval 72 nieuwe bomen teruggeplant.
1: /luister met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Bettel een herseninfarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne en Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Een miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van

Klassiekertje van Ineke Hamoze en Here Comes the Hot Stepper. Dit is deel 3, de uitzendkracht op Twente FM voor donderdag 16 juli. Als je lekker aan tafel gaat, we eten met je mee. En Sam Vender is ook van de partij.

Jimmy Cliff, Reggae Nights, Calvin Harris ervoor nog met Tom Grennan in By Your Side. Als je schilderen leuk vindt, verven en de hand uit de mouwen wil steken, dan ben je welkom bij de Sint-Nicolaasmolen in Denenkamp. Daar zijn ze namelijk op zoek naar mensen die willen helpen bij de schilderwerkzaamheden aan de molen. Door de vakantieperiode kampt de molenstichting met een tekort aan vrijwilligers, waardoor hulp hard nodig is om de restauratie volgens planning te laten verlopen. Denk je, nou, dat is best wel leuk om te doen. Zeker tijdens de vakantie. Dan ontmoet je misschien ook nog eens leuke mensen. Ga dan even het contact opnemen met demolenstichting.nl.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go.

0: We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen bereidt zich actief voor op watertekort in sloten, beken en kanalen. De standen van het oppervlakte en grondwater dalen razendsnel sinds afgelopen week. Er verdampt veel water door het droge, warme weer en tegelijk staat de aanvoer van water via het Twentekanaal onder druk door de lage waterstand in de IJssel. Nu wordt het punt benaderd waarop de vraag naar water groter is dan wat aangevoerd kan worden. Waar mogelijk zijn daarom stuwen in het gebied omhoog gezet om water vast te houden. Verder geldt al een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers. Bij extreme droogte kan dit verder uitgebreid worden. Meer informatie is ook te vinden op de website van Vechtstromen. En de extreme hitte heeft vermoedelijk geleid tot een sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Oost-Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In de week na de eerste hittegolf overleden in Oost-Nederland 229 mensen meer dan normaal. Het gaat om een periode tussen 22 juni en 5 juli. Tijdens de dagen met code rood liep de temperatuur op tot 36 graden. Volgens het RIVM is het zeer aannemelijk dat de hitte een belangrijke rol heeft gespeeld bij de extra sterfte. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Ook de slechte luchtkwaliteit door smog speelde waarschijnlijk mee. Dat ook de week na de hittegolf meer mensen overleden noemt het RIVM een na-eil-effect. De gevolgen van extreme hitte kunnen pas dagen later merkbaar worden. En EHBO-verenigingen in onze regio hebben tegenwoordig steeds meer behoefte aan inzetbare vrijwilligers voor evenementen. Onder meer de EHBO Hengelo heeft een oproep om mensen te vinden met een geldig EHBO-diploma die inzetbaar zijn. Er zijn tegenwoordig steeds meer evenementen die ook vaker verplicht zijn om EHBO'ers in te zetten. Hierdoor neemt de druk op de lokale verenigingen toe. En die sporen mensen aan hoe dan ook een EHBO-cursus te volgen, aangezien ze zelf ook veel baat hebben bij deze kennis. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag wisselende bewolking en veel ruimte voor de zon. Het wordt daarbij maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht ook gedeeltelijke bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen van 15 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen helaas. Onder andere de A1 en de A7, de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 20 minuten nu. Van de A12 Arnhem-Duitse grens, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk 20 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is er weer vrij gelukkig. En op de N313 en de N318 is het aansluiten richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross dit weekend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Anastasia met Spade My Dues. Even aandacht voor mensen in de Oldenzaal. De gemeente heeft namelijk nog enkele doe-het-zelf cadeaukaarten beschikbaar. En dat is voor woningisolatie. Zijn eerder al brieven gestuurd naar huishoudens die in aanmerking komen voor deze regeling. Maar er is ongetwijfeld nog een en ander niet goed aangekomen. Of mensen die dat links hebben laten liggen. Huiseigenaren met een woning van WOZ-waarde tot €429.300. Die kunnen gebruik maken van deze cadeaukaart. Hiermee kun je dus tot €2000 aan duurzaam isolatiemateriaal aanschaffen om zelf het huis beter te isoleren. Neem dus even contact op met de gemeente Oldenzaal als je denkt voor zo'n cadeaukaart in aanmerking te komen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Jonas Blue en Edge of Heaven bracht ons aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 16 juli. In 1994 was dat de dag dat Two Brothers on the Fourth Floor, die onlangs gestopt zijn, een nummer 1 succes scoorde voor 4 weken lang bij de nummer Dreams. En op de dag van vandaag, in 1926, precies 100 jaar geleden, was er de allereerste onderwaterfoto die verscheen in een tijdschrift van National Geographic. De foto's waren

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
12: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor verschillende Duitse

0: twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Niet

Hey, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent bij Door de Middag op Twente FM. Dit was AH met Take On Me. En misschien was het even wennen vandaag. Ineens regen. Ja, niet een beetje ook. Maar eerlijk, na al die warme en droge dagen kan eigenlijk de natuur wel even een slokje water gebruiken. En het mooie is, met heel veel goede muziek voelt zelfs zo'n grijze lucht als vanochtend een heel stuk zonniger. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Hier is Summer met Homewrecker.

En zo heet het liedje van Ray, Where is my husband? En ja, de kans is eigenlijk heel groot dat je Ray misschien al wel eerder hebt gehoord dan dat je denkt. En veel vaker ook. Ja, ze schreef in het verleden mee aan de hits van Beyoncé, John Legend, Little Mix, David Guetta. Dus nog voordat ze zelf een wereldster werd met dikke vette hits als Where is my husband, schreef ze al liedjes en stond haar naam al achter heel wat bekende nummers. Hey, iemand die al heel lang ook heel bekend is, dat is Lady Gaga. Dit is Poker Face.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu.

0: Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstrammen bereidt zich actief voor op watertekort in sloten, beken en kanalen. De standen van het oppervlakte en grondwater dalen razendsnel sinds afgelopen week. Er verdampt veel water door het droge, warme weer en tegelijk staat de aanvoer van water via Twentekanaal onder druk door de lage waterstand in de IJssel. Nu wordt het punt benaderd waarop de vraag naar water groter is dan wat aangevoerd kan worden. Waar mogelijk zijn daarom stuwen in het gebied omhoog gezet om water vast te houden. Verder geldt al een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers. Bij extreme droogte kan dit verder uitgebreid worden. Meer informatie is ook te vinden op de website van Vechtstromen. En de extreme hitte heeft vermoedelijk geleid tot een sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Oost-Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In de week na de eerste hittegolf overleden in Oost-Nederland 229 mensen meer dan normaal. Het gaat om een periode tussen 22 juni en 5 juli. Tijdens de dagen met code rood liep de temperatuur op tot 36 graden. Volgens het RIVM is het zeer aannemelijk dat de hitte een belangrijke rol heeft gespeeld bij de extra sterfte. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Ook de slechte luchtkwaliteit door smog speelde waarschijnlijk mee. Dat ook de week na de hittegolf meer mensen overleden noemt het RIVM een na-ijl-effect. De gevolgen van extreme hitte kunnen pas dagen later merkbaar worden. En EHBO-verenigingen in onze regio hebben tegenwoordig steeds meer behoefte aan inzetbare vrijwilligers voor evenementen. Onder meer de EHBO Hengelo heeft een oproep om mensen te vinden met een geldig EHBO-diploma die inzetbaar zijn. Er zijn tegenwoordig steeds meer evenementen die ook vaker verplicht zijn om EHBO'ers in te zetten. Hierdoor neemt de druk op de lokale verenigingen toe. En die sporen mensen aan hoe dan ook een EHBO-cursus te volgen, aangezien ze zelf ook veel baat hebben bij deze kennis. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag wisselende bewolking en veel ruimte voor de zon. Het wordt daarbij maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht ook gedeeltelijke bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen van 15 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N313 richting Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. 2 kilometer en 30 minuten vertraging. En bij Hoenderlo gebeurde een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Waterberg 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Nou, ik lach me de bal uit de broek. Funny van Douwe Bob en daarvoor nog Simply Red. En het prachtige liedje Sunrise. Hey, het is er weer tijd voor, de onmeunige 999 Shuffle. Aan het einde van het jaar is die lijst er weer, dan mag jij hem samenstellen. En in dit programma blikken we elke dag even terug op die lijst van afgelopen jaar, van 2025. Het enige wat ik even nodig heb is een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000. Dus tussen 1 en 999. En dat gaan we even proberen te regelen nu. Hey Siri. Kies een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 100 is 7.
0: Kies die weer 0 en 100, hè? Nou goed, ik ga voor 7. Ik vind het prima. En 7, dat is niet zomaar een liedje. Dat is niet zomaar een liedje. Dat is Queen met Bohemian Rhapsody.
2: 7.

0: Gelukkig nieuwjaar! Oh nee, wacht. Nee, dat is het eigenlijk nog helemaal niet.
1: Michel Opper, dat wat hij doet, dat is heel knap.
2: Echt bijzonder knap.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockandmesh.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Dat betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo, 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. En op de A12 wordt weer aan de Duitse grens gecontroleerd. Vanuit Arnhem een file, vanaf knooppunt Ouddijk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Door de middag.

0: Sunny Side It van Rondé. Wat een lekker liedje om even zo een fijne energie de middag in te knallen, toch?
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Ja. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag donderdag 16 juli 2026. En we hebben een beetje een abonnementje op de dierentuin. Ja, want eerder deze week hadden we al de Wereldhaaiendag. Nou, vandaag is het Wereldslangendag. Ja, je hoeft niet meteen met een python om je nek op de foto. Deze dag is eigenlijk, net zoals Wereldhaaiendag, bedoeld om wat meer waardering te krijgen voor een dier dat vaak een beetje een imagoprobleempje heeft. Die slangen zijn namelijk heel erg belangrijk in de natuur. Ze houden bijvoorbeeld de muizenpopulatie in balans en zijn zelf dan weer voedsel voor andere dieren in die voedselketen. Dus nou, stel je nou voor dat je een slang tegenkomt, hou gewoon een beetje afstand. Laat hem lekker zijn gang gaan en bedenk, ook dit dier heeft zijn plekje in de natuur. Ik wens je een hele fijne slangendag.

Fortune Fairy Tales hoorde je van Lois Lane. En daarvoor ook nog Rod Stewart met Crazy About Her. En voordat Rod Stewart de wereld veroverde met zijn rauwe stem en zijn iets wat wilde kapsel misschien wel, droomde hij eigenlijk helemaal niet van een podium waar hij op kon gaan zingen. Maar hij droomde van een voetbalveld. Als tiener speelde hij serieus voetbal en hij trainde zelfs bij Brentford FC, een profclub. Uiteindelijk koos hij dan toch voor de muziek. Maar zijn liefde voor voetbal die is altijd gebleven. Als je goed hebt opgelet, heb je hem wel zien zitten op de tribunes bij de wedstrijden van Schotland dit WK. Hey, een rockster met een dikke vette voetbaldroom dus. Ha, lekker man. Fijne muziek nu. Coke Robin, Just Around the Corner.

This is the moment van Sonne en daarvoor Cock Robin, just around the corner. Ja, ook bijna om de hoek is het streeknieuws van 2:30. Maar eerst nog even Bente en die is hier in 3.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op.
1: Wat?
0: Gluzen, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen bereidt zich...

0: zich actief voor op watertekort in sloten, beken en kanalen. De standen van het oppervlakte en grondwater dalen razendsnel sinds afgelopen week. Er verdampt veel water door het droge warme weer en tegelijk staat de aanvoer van water via het Twentekanaal onder druk door de lage waterstand in de IJssel. Nu wordt het punt benaderd waarop de vraag naar water groter is dan wat aangevoerd kan worden. Maar mogelijk zijn daarom stuwen in het gebied omhoog gezet om water vast te houden. Verder geldt al een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers. Bij extreme droogte kan dit verder uitgebreid worden. Meer informatie is ook te vinden op de website van Vechtstromen. En de extreme hitte heeft vermoedelijk geleid tot een sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Oost-Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In de week na de eerste hittegolf overleden in Oost-Nederland 229 mensen meer dan normaal. Het gaat om een periode tussen 22 juni en 5 juli. Tijdens de dagen met code rood liep de temperatuur op tot 36 graden. Volgens het RIVM is het zeer aannemelijk dat de hitte een belangrijke rol heeft gespeeld bij de extra sterfte. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Ook de slechte luchtkwaliteit door smog speelde waarschijnlijk mee. Dat ook de week na de hittegolf meer mensen overleden noemt het RIVM een na-uil-effect. De gevolgen van extreme hitte kunnen pas dagen later merkbaar worden. En EHBO-verenigingen in onze regio hebben tegenwoordig steeds meer behoefte aan inzetbare vrijwilligers voor evenementen. Onder meer de EHBO Hengelo heeft een oproep om mensen te vinden met een geldig EHBO-diploma die inzetbaar zijn. Er zijn tegenwoordig steeds meer evenementen die ook vaker verplicht zijn om EHBO'ers in te zetten. Hierdoor neemt de druk op de lokale verenigingen toe. En die sporen mensen aan hoe dan ook een EHBO-cursus te volgen, aangezien ze zelf ook veel baat hebben bij deze kennis. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Er is vanmiddag wisselende bewolking en veel ruimte voor de zon. Het wordt daarbij maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht ook gedeeltelijke bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen van 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Where's the Love? Black Eyed Peas samen met Justin Timberlake. En daarvoor nog Raoul Rihanna samen met Justin Brown en Gypsy Rhythm. Dit is Donderdagmiddag op Twente FM. In de ochtend hebben wij ook natuurlijk een programma. Twente wordt wakker, gepresenteerd door Wim van Laren. En Wim die sprak vanochtend met Ivo Rupert van Artific. Dat is een bedrijf die zich specialiseert in AI-ontwikkeling. Artificial Intelligence. En zij gaan samenwerken met FC Twente. En dan is de vraag natuurlijk, wat ga je dan precies doen voor FC Twente?
1: Waar wij Twente mee gaan helpen is het opzetten van virtuele collega's. In die zelfstandig meedraaien in hun werkprocessen. En dan moet je denken aan op het gebied van marketing en communicatie. Op het gebied van ticketing. Op het gebied van voetbalzaken. HR, financiële zaken. Daar gaan wij FC Twente helpen om hun ambities waar te kunnen maken.
0: Ja, dat en nog veel meer misschien wel. Het hele verhaal is terug te lezen op onze website en te luisteren vooral. TwenteFM.nl. Zoek even naar Twente wordt wakker en dan staat het highlightje daar wel aangegeven. Hey, lekkere muziek nu van Madgon. Dit is Begging.

Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Fever Green, Alex Warren hoorde je bij Door de Middag op Twente FM. Daarvoor nog Pink en Try. Goedemiddag, we werken langzaam maar zeker richting het nieuws van 3 uur. Maar eerst nog even deze fijne plaat van Purple Disco Machine en een meisje dat uit IJsland komt. Astrid, nooit verder van gehoord, ook nooit meer wat van gehoord. Maar ze zong wel leuk mee op dit liedje, Beat of Your Heart.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: /luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de klins ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

echt een lekker in de country sfeertje. Hoor. Zo met Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. En ik vind dat zo'n lekker en fijn sfeertje dat ik daar nog wel even in door wil gaan. Ja, en waarom doen we dat dan ook niet, Michel Alter? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat doen we dus ook maar gewoon. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

Together Again van Janet Jackson hoorde je. Hey, het is natuurlijk volop transfernieuwstijd. Want we zitten in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Terwijl we nog volop in het WK zijn natuurlijk. Gisteren kondigde Heracles bijvoorbeeld aan dat David Tomic overkomt van de Stuttgarter Kickers. Een 28-jarige middenvelder die bij het trainingskamp de keuring doorstond. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. Met eventueel nog een optie voor een extra jaartje erachteraan. En vanaf FC Twente kwam er ook goed nieuws. FC Twente die heeft zich definitief versterkt met Ramiz Zerouki. Vorig seizoen speelde die natuurlijk al op huurbasis. Kwam die van Feyenoord. En nu neemt Twente hem voor een goede 2,5 miljoen over. En tekent hij voor 4 seizoenen lang. En die jongen is 28 jaar oud. Net als dus die David Tomic. Dus nou, 4 jaar langer Zerouki. Dat is toch een hartstikke mooi vooruitzicht voor FC Twente. Een mooie versterking richting de Europese campagne. Die natuurlijk volgende week donderdag begint voor FC Twente. Met een wedstrijd in eigen huis. Waar ook nog wel een paar kaartjes voor zijn.

0: with words in heavy doses.
1: Wat een lekker liedje van Nanny Cherry. Manchild, daarvoor Staying Alive van de Bee Gees. Dat is een heel goed advies, al zeg ik het zelf. Zometeen het streeknieuws van 3:30. Maar eerst nog even deze dikke vette hit van Prospa en Clooney. Ik wil altijd Propsa zeggen, maar het is Prospa en Clooney. Free Your Mind. My love.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier.

0: Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt met Europese partners aan een nieuw antiraketsysteem genaamd Bliksem Exo. In Parijs is er een intentieverklaring getekend voor deze samenwerking. Het doel is ballistische raketten voor de middellange afstand te onderscheppen. In 2027 moet de eerste testvlucht plaatsvinden van het nieuwe systeem van de internationale defensiecoalitie. In Almelo geniet de jeugd deze zomervakantie van talloze activiteiten tijdens het Festival Almelo. Bij wijkcentrum Mullenwiek vermaken basisschoolkinderen zich woensdag uitstekend met buikschuiven op een ingezeept zeil. Organisator Avedan is blij met het succes van dit evenement, waarbij ook de begeleiders door de aanwezige waterpistolen volledig drijfnat waren geworden. De brandweer is dinsdagavond enige tijd druk geweest met een lastige binnenbrand bij textielrecyclingsbedrijf Frankenhuis in Almelo. De vastgelopen kleding, shredder, veroorzaakte veel rookontwikkeling. Drie medewerkers moesten voor controle naar het ziekenhuis na het inademen van de rook. Het korps was met twee tankautospuiten aanwezig om het vuur volledig te blussen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het zo'n 28 tot 30 graden. En vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Offenbach samen met Ella Henderson. Het liedje dat heette Hurricane. En daarvoor natuurlijk de legend Stevie Wonder. I Wish. En die Stevie Wonder, ja, ik weet niet of je zijn echte naam weet. Dat is Stefflin Hardaway Judkins. Ja, op jonge leeftijd was hij al zeer muzikaal. Op 11-jarige leeftijd werd hij ontdekt door Motown-baas Berry Gordy. En toen kreeg hij een artiestennaam, dat werd Little Stevie Wonder. Nou, dat kleine, dat mocht er al heel snel vanaf, want hij groeide natuurlijk als een razende uit tot een van de grootste muzikale genieën aller tijden.

Ik vind het echt een leuk liedje. Echt heel erg leuk. Hey, het is bijna 4 uur. Bijna tijd voor Twente komt thuis met de enige en de echte Jordy Goorman. Ik heb nog wel tijd voor één liedje hoor. Hier komt van Bon Jovi. Dit is Bad Medicine. Wat mij betreft tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: Word dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. Je hebt nu vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 naar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem is bij Renkum de rechte rijstrook dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daardoor heb je 10 minuten op onthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.

0: drukkend zelfs met zo'n 27 graden. Maar de zomer die blijft nog wel even. Het wordt wel ietsje minder heet.
1: Twente komt thuis.
0: Dikke zomerhit zojuist van de Bauta Magnetic. En we begonnen met Debarge Rhythm of the Night bij de middagshow voor Twente. Het is alweer 16 juli. Met vanochtend toch een verrassing. Ik weet niet hoe bij jou zat, maar ik denk, verrek, een buitje. Er komen gewoon buitjes over. Voor de natuur wel aardig, maar ja, het blijft extreem droog in de komende tijd.
1: Twente actueel.
0: Het waterschap bereidt zich inmiddels voor op extreme droogte. Want er komt steeds minder water in de aanvoer vanuit bijvoorbeeld het Twentekanaal en ook de Vecht naar onze regio. En dat zorgt voor droogte. En daarmee dus ook meer maatregelen om te voorkomen dat het verder uitdroogt in het Twentse land. Nou, daarover straks meer. Verder gisteravond onder andere een brand in een afvalbult in Almelo bij de kanaal Oostzijde. Daar was een afvalbult metaal in brand gevlogen. Metaal in brand, ja, dat kan blijkbaar ook gebeuren. En ook een bizar incident in Hengelo. Daar is een grote tak van een boom gevallen. Dat gebeurde op de Bremarsweg. Die kwam bovenop een caravan in een schutting terecht. Niemand raakte gelukkig gewond, dus dat is het goede nieuws. En ook ander nieuws gaan we het over hebben. Onder andere Bebop. Dat is een speciale wet die de gemeente in de gelegenheid stelt om personen te achterhalen die misschien een crimineel verleden hebben. Wordt in Enschede veel toegepast. Waarom eigenlijk precies dat? En meer hoor je straks. En we gaan het ook hebben over de werkloosheidscijfers die vandaag bekend werden. En natuurlijk veel lekkere muziek. Je hoort onder andere de Bellstars, Cat's Eye. En dit is eerst Bastille, de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente.

0: Het is je donderdagmiddag. Wat fijn dat je luistert naar de middagshow voor Twente met de Belstars. Juist in The Sign of the Times.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem voor je donderdagmiddag. De laatste loodjes van je werkdag. Misschien zo ook wel een beetje richting de zomervakantie. Dat kan natuurlijk, want de zomervakantie is op veel plekken al begonnen of gaat beginnen. Ik weet niet wat jouw plannen precies zijn, maar het komt allemaal steeds dichterbij. Vandaag werkloosheidscijfers. Het CBS becijferde dat Nederland in de maand juni een lichte daling van het werkloosheidspercentage had. 3,8% van de beroepsbevolking was in de maand juni werkloos, meldt het CBS. Komt neer op een kleine 400.000 werklozen landelijk gezien. En ook in Twente ligt het cijfer ongeveer op deze lijn. Gemiddeld daalde het aantal werklozen de afgelopen 3 maanden met zo'n 5.000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk daalde in diezelfde periode met zo'n 6.000 per maand. Dat is ook interessant. Hè? Dat zijn dus blijkbaar mensen die uitstromen. Die dus of stoppen met werken, die dus met pensioen gaan, of mensen die zeggen, ik hoef geen betaalde baan meer. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval dus het aantal WW-uitkeringen licht gedaald. 1,2% minder dan vorige maand. In totaal werden er een kleine 200.000 WW-uitkeringen uitgekeerd op basis van deze cijfers. Nou ja, laten we hopen dat bij jou in ieder geval ook nog lekker zit als je aan het werk bent. Het is in ieder geval op dit moment, ja, als het gaat om de gemiddelde cijfers, best een goede arbeidsmarkt. Maar ja, dat zegt niet zo heel veel, want ik ken ook mensen die al best wel een tijdje op zoek zijn naar een baan. En die kunnen vinden, dus ja, de verschillen zijn blijkbaar groot. Blijkt ook uit deze cijfers die vandaag door het CBS bekend zijn gemaakt. Je luistert naar de middagshow voor Twente, donderdagmiddag met Twente FM en Baltimore. Die werd aangevraagd door Tamara, hoor je zo meteen na Cat.

Het lijkt wel vrijdagmiddag, jongens. Lekker. Deze van Baltimore. Thuis aan Boy werd aangevraagd via de mail. En daarvoor nog Cat's Eye met Gabriella bij de middagshow voor Twente. Wat fijn dat je erbij bent. Nou, ik weet niet of je het WK-voetbal nog een beetje gevolgd hebt gisteren. De wedstrijd Engeland-Argentinië. Ik dacht echt, nou die Engelsen gaan het gewoon flikken, jongens. Nou, in de slotfase van de wedstrijd wisten de Argentijnen toch nog langs zij te komen. En in de verlenging werd uiteindelijk, in de blessuretijd werd gewoon 2-1 gemaakt voor Argentinië. En daarmee is dus het finale koppel bekend. De wedstrijd Spanje-Argentinië wordt zondag gespeeld. En zaterdag hebben we dan de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Dus dat gaat dan gebeuren. Nou, dingetje is het in ieder geval. Welkom bij Twente FM. Het is donderdag, de laatste loodje van je werkdag. Met gisteren een opmerkelijk voorval in Hengelo. Daar is een grote tak afgebroken bij een woning aan de Breemarsweg. Die tak kwam wonderwel niet op personen terecht, maar wel op een caravan en een schutting. Die raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft de boel veilig gesteld. Maar ja, dat gebeurt af en toe, hè, met die droogte. Gewoon bomen die in één keer spontaan de takken laten vallen. Nou, dat gebeurde dus ook in Hengelo. Wees je daar in ieder geval op bedacht als je in de natuur bijvoorbeeld ook bent. Zometeen hier in Twente FM Streeknieuws. We gaan je bijpraten naar de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Repeat it, hoor je.

0: 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
10: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt met Europese partners aan een nieuw antiraketsysteem genaamd Bliksem Exo. In Parijs is er een intentieverklaring getekend voor deze samenwerking. Het doel is ballistische raketten voor de middellange afstand te onderscheppen. In 2027 moet de eerste testvlucht plaatsvinden van het nieuwe systeem van de internationale defensiecoalitie. In Almelo geniet de jeugd deze zomervakantie van talloze activiteiten tijdens het Festival Almelo. Bij wijkcentrum Mullenwiek vermaken basisschoolkinderen zich woensdag uitstekend met buikschuiven op een ingezeept zeil. Organisator Avedan is blij met het succes van dit evenement, waarbij ook de begeleiders door de aanwezige waterpistolen volledig drijfnat waren geworden. De brandweer is dinsdagavond enige tijd druk geweest met een lastige binnenbrand bij textielrecyclingsbedrijf Frankenhuis in Almelo. Een vastgelopen kleding, shredder, veroorzaakte veel rookontwikkeling. 3 medewerkers moesten voor controle naar het ziekenhuis na het inademen van de rook. Het korps was met 2 tankautospuiten aanwezig om het vuur volledig te blussen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het zo'n 28 tot 30 graden. En vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk richting de Duitse grens op de A12. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 richting Arnhem voor Zevenaar 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dit is toch lekker? Meespringen in de tent op deze plaats. Zo herken ik me hier uit de jaren 90 van Liquido, Narcotic. En het is ook het weekend van de Zwarte Cross. Hè? Nee, ze zult ze vastgespot hebben. Gisteren was het al een feest op de weg. Al die caravans met, die allemaal onderweg waren naar het festivalterrein in de Achterhoek. Waar dit weekend dus het Zwarte Cross Festival wordt gehouden. Het was weer een drukte. En ook de komende dagen kun je die caravans nog wel her en der verwachten, zeg maar. Helemaal versierd soms, zegt. Ziet er prachtig uit. Twente FM Streeknieuws, dat hoorde je ook nog. Dat kun je nalezen op 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met aan tafel bij Jos Klasinski, Frans Kattenpoel, Sven Koornstra en William Terbeek. En daarin wordt onder andere gesproken over de waterhuishouding en energievoorziening in delen van Twente. Dus daarover vind je meer en hoor je meer in de nieuwe aflevering van Kwartetten. Wekelijks nieuwe afleveringen te vinden via twentefm.nl/luister.

Marshmallow en Jelly Roll Holy Water. En ook nog hier zojuist Roxy Dekker met Ronnie Flex. Hoe het is bij Twente FM. Nou, het gaat hier best aardig. De airco doet het goed. Het is met 27 graden en een beetje regen vanochtend, best benauwd. Met lichte bewolking dus. Nou, vanavond en vannacht ook wat lichte bewolking. En het koelt in Twente af naar een graad of 15. Morgen, je vrijdag, een beetje hetzelfde als vandaag. Tenminste, het blijft dan wel droog. Er is veel ruimte voor de zon. In de middag komt de temperatuur uit rond de 27 graden. Het weekend, dan gaan de temperaturen een klein stapje terug doen. Het blijft wel zo goed als droog. Misschien zondag een spatje regen, maar veel zal het niet zijn. En de temperaturen die liggen tussen de 21 en 23 graden. En daarmee een stukje minder heet dan de afgelopen dagen. Maar het blijft ook de komende dagen volop droog en zonnig weer. Met 21 tot 23.

album met veel nieuwe muziek. En er zijn ook veel hits op dit moment voor Bruno Mars. Dit is die kwijler, zeg maar. Maar wel lekker. Zojuist Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor dat The Real Thing, die was van Lisa Stansfield. Richting het einde van je werkdag. Het zometeen de 5 uur dat je dagplaat. Wat wil je horen als afsluiten van de ene laatste van de week? Laat me weten via de app of de mail jordi@twentefm.nl. Of kijk op onze website voor de app twentefm.nl. Dit zijn de Bangles nu.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Een mooie tuin? Buzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzinc in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzincbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen om een leven zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze bokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. En het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar, voor knooppunt Ouddijk 10 minuten verdraging. Dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de andere kant op, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.
7: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
6: Hier komt Twente samen.
7: Dankjewel
6: dat ook jij erbij bent.
7: Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur. Uit je dakplaat.
10: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Snoop Dogg en Katy Perry, California Girls. Lekkere plaat, leuke suggestie. Tim mailde hem naar jordi@twentefm.nl. En daarmee zeg ik 10 minuten over 5. Welkom bij de middagshow voor Twente tot 7 uur. Luister hier naar Twente komt thuis.
1: Twente actueel.
0: Met vanochtend nog een paar buien. Ik was een beetje verrast. Ik had het niet verwacht, maar vanochtend dus een paar buitjes. Maar het is lange na niet voldoende om de extreme droogte in Twente het hoofd te bieden. Het is extreem droog. Het waterschap Vechtstroom heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de droogte verder tegen te gaan. Met onttrekkingsverboden en het aanvoeren van water uit bijvoorbeeld de IJssel wordt ook steeds lastiger vanwege de lage waterstanden daar. Straks daar meer over. Verder vandaag in het nieuws dat Enschede een record aantal bebop-verzoeken heeft gedaan. Dat zijn verzoeken om bepaalde personen met criminele verledens te achterhalen. Straks daar meer over. En we doen het best goed als het gaat over afval scheiden in Twente. Want wij zijn de best presterende regio als het gaat om het scheiden van afval. Dat blijkt uit cijfers die het CBS bekend maakte. We gaan straks even kijken wat het dan precies inhoudt. Waar we dat stickertje en dat krulletje voor verdiend hebben. En dat hoor je ook bij de middagshow. En daarnaast natuurlijk heel veel lekkere muziek. Je hoort onder andere Robbie Williams, Train en ook Kenny Loggins onderweg. Maar eerst tijd voor Shakira en Burna Boy. Die bij de middagshow tot 7 uur.

0: Hij is een van de twee afsluitende acts tijdens het WK. De WK-finale aanstaande zondag tussen Argentinië en Spanje. Robbie Williams en Trippin. Ja, hij woont natuurlijk ook in de VS, dus voor hem is het een thuiswedstrijd.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En ook nog hier Shakira en Burna Boy. Als je het over het WK hebt, de WK-song 2026. Die die bij Twente. Nou, het is donderdag, de ene laatste werkdag van de week. En vandaag de gemeente Enschede zet steeds vaker integriteitstoetsen in, ook wel bibop-onderzoeken, om vergunningsaanvragen te controleren. Als je in Enschede een vergunning aanvraagt, kan het zijn dat Enschede dus een bibop-verzoek doet. Vorig jaar werden 429 onderzoeken uitgevoerd, waarbij in totaal 792 personen werden gecontroleerd in het landelijke bibop-register. Met dat bibop-onderzoek kijkt de gemeente onder meer naar de strafrechtelijke gegevens, zakelijke relatie en de herkomst van het geld. En als er een ernstig risico bestaat op criminele activiteit of witwassen, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Volgens de gemeente leverden de controles vorig jaar 3 meldingen op van mogelijke integriteitsrisico's. Enschede behoort daarmee tot de meest actieve gemeente van Nederland als het gaat om het toepassen van bibop-onderzoeken. En daarmee dus ook criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. En gisteren nog een inval aan de Deurningerstraat in Enschede. Daarbij werd een pand tussen de Deurningerstraat en de Rassonderswingel onderzocht. Ja, daar zou mogelijk ook criminele activiteiten zijn. Het is niet helemaal helder wat er nou precies de aanleiding voor was, maar je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Met zometeen meer nieuws in Twente in het Twente FM-streekduws. En onderweg ook hier Kenny Loggins, Footloose uit de jaren 80. Dit is eerst

Dit is toch lekker energie. Kenny Loggins en Footloose bij de middagshow voor Twente. Het is alweer donderdag. Met lekker onderweg naar huis. Straks de muziek hier van Lost Frequencies. En ook Tiësto onderweg.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat

0: tussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt met Europese partners aan een nieuw antiraketsysteem genaamd Bliksem Exo. In Parijs is er een intentieverklaring getekend voor deze samenwerking. Het doel is ballistische raketten voor de middellange afstand te onderscheppen. In 2027 moet de eerste testvlucht plaatsvinden van het nieuwe systeem van de Internationale Defensiecoalitie. In Almelo geniet de jeugd deze zomervakantie van talloze activiteiten tijdens het Festival Almelo. Bij wijkcentrum Mullenwiek vermaken basisschoolkinderen zich woensdag uitstekend met buikschuiven op een ingezeept zeil. Organisator Averdan is blij met het succes van dit evenement, waarbij ook de begeleiders door de aanwezige waterpistolen volledig drijfnat waren geworden. De brandweer is dinsdagavond enige tijd druk geweest met een lastige binnenbrand bij textielrecyclingsbedrijf Frankenhuis in Almelo. De vastgelopen kleding, shredder, veroorzaakte veel rookontwikkeling. 3 medewerkers moesten voor controle naar het ziekenhuis na het inademen van de rook. Het korps was met 2 tankautospuiten aanwezig om het vuur volledig te blussen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het zo'n 28 tot 30 graden. En vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En de andere kant op de A50, maar dan richting Os, voor Ravenstein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Last Frequencies, de Belgische DJ Felix De Laat. Zo heet hij officieel met Rise. En ook nog hier het Twente FM streeknieuws. 120.nl is je nieuwsarchief. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziek Freak. En in deze aflevering aandacht aan jazzlegende Miles Davis. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat hij geboren werd. Hij is natuurlijk al jaren niet meer onder ons, maar overleed geloof ik ergens in 1991. In de nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziek Freak. Veel aandacht voor zijn werk. Waar was hij allemaal bij betrokken? Wat componeerde hij allemaal en wat speelde hij zelf? Dat ontdek je in de Vrienden van Muziek Freak. De nieuwste aflevering terug te vinden op onze website twentefm.nl/

Robert Palmer, heerlijk deze. Addicted to Love, plaat met gitaren voor je donderdagmiddag. En ook hier Tiësto en Ava Max samen. En that's the motto. Nou, welkom. Het is alweer 16 juli vandaag met opnieuw een broeierige dag. Wel eens 26, 27 graden, ietsje minder heet. Maar door die buien vanochtend voelt het ook een beetje klam aan op dit moment. Nou ja, die buien die waren wel een beetje nodig voor de natuur. Maar het is maar een druppel op de gloeiende plaat, letterlijk en figuurlijk. Wel een stikkertje en een krulletje als het gaat om het scheiden van afval voor de regio Twente. Dat blijkt uit nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze regio produceerde iedere inwoner gemiddeld 112 kilo restafval. En dat is het laagste van het land. Dat is mooi nieuws. En ook werd 74% van het huishoudelijk afval in huis aan huis gescheiden. En daarmee staat ook Twente daarin bovenaan in de landelijke ranglijst. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 60%. Dat komt vooral omdat we hier minder hoogbouw hebben. Want bij hoogbouw is het, zoals je nou ja, uit Hengelo bijvoorbeeld ook weet, een stuk lastiger om gescheiden in te zamelen. En ook de hoeveelheden. Daarmee zijn de hoeveelheden gescheiden afval beter dan in andere delen van het land. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoeveel daarvan ook daadwerkelijk wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Ik heb soms het idee, maar misschien mis ik gewoon de feiten, dat je denkt van ja, er wordt heel vaak gezegd, ja, maar er gaat alsnog de verbrandingsoven in. Ik ben wel benieuwd hoe dat echt zit. Misschien moeten we eens een keer iemand van bijvoorbeeld Twents, de afvalcentrale hier in Hengelo, aan de tand voelen. Hoe zit dat nou precies? Kun je iets meer delen over wat er nou daadwerkelijk tot grondstof wordt hergebruikt? Wat maken daar bijvoorbeeld van? Dat is ook best een goede vraag. Nou, ik voel een onderzoekje aankomen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn 3e zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen het knooppunt Ouddijk en de grens 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem is bij Renkum een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Desire. Lekkere zomerplaat van Jonas Blue en Malice.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor Kensington, het begin van je donderdagavond. Riddles, ik zeg fijn dat je nog steeds luistert naar de middagshow voor Twente. Het is vanmiddag nieuw broeierig warm geweest, 27 graden. Vanavond en vannacht dan lichte wolkenvelden en het koelt af naar een graad of 15. Nou ja, koelt af. Oké, je kan het raam even openzetten, het doet wel iets.
1: Twente actueel.
0: Welkom bij de middagshow met vandaag het nieuws dat de werkloosheid licht is gedaald. 3,8% van de beroepsbevolking was in de maand juni werkloos, beschrijft het CBS vandaag. Verder gisteren een inval bij een pand aan de Deurningerstraat in Enschede. Het is niet helemaal duidelijk wat er nou precies gevonden is. We hadden het er net al even over. Twente presteert landelijk gezien goed als het gaat over het scheiden van afval. We hebben het produceert het laagste hoeveelheid restafval van alle inwoners van Nederland. En bovendien wordt heel veel afval gescheiden ingezameld. En daarmee doen we het best goed. Beschrijven ook het CBS, dus daar mogen we wel een beetje trots zijn. Nou, verder natuurlijk het weekend van de Zwarte Cross. Ik weet niet of je zo gespot hebt. Ik wel inmiddels. De nodige caravans die zo richting de Achterhoek trekken. Soms heel ludiek versierd. De meest bijzondere opschriften staan er soms op. Maar het wordt weer een mooi festivalweekend met in ieder geval best aangename temperaturen. Het is droog en temperaturen die ietsje lager zijn dan we gewend waren de afgelopen tijd. Dat en meer en ook heel veel lekkere muziek. Je hoort in de donderdagavond Justin Brown, John Secada en Harry Styles. Eerst Miss Montreal en Love You Now.

King, Love and Pride. Mark King zat erachter. Hè? Ik ken die man op Bremmen nog in die... dat is ook jaren 80 hoor. Dat zegt ook iets over mijn leeftijd. Maar die man die was in de jaren 90, had je Call TV. Dat werd altijd op de luwe uur op de nationale televisie uitgezonden. Kon je allerlei producten bestellen. En hij verkocht cd-boxen met hits uit de jaren 80. Nou, cd-boxen, dat was toen al retro. En dat deed hij destijds, daar ken ik hem van. Nou, welkom. Dit is Twente FM, Miss Montreal ook nog en Love You Now. Het is vandaag opnieuw een vrij droge dag geweest, hoewel er vanochtend nog een paar buien vielen, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Het waterschap Vechtstroom maakt zich nu ook al is actief aan het voorbereiden op watertekorten in sloten, beken en kanalen. De standen van het oppervlakte en grondwater dalen razendsnel sinds de afgelopen week. Er verdampt veel water door de droge en warme omstandigheden. Tegelijk is de aanvoer van het water via het Twentekanaal lastig, omdat de stand in de IJssel, waar die in uitmondt, vrij laag is. En daarop wordt nu het punt genaderd waarop de vraag naar water groter is dan wat er aangevoerd kan worden. En waar mogelijk zijn stuwen in het gebied dan ook omhoog gezet om water vast te houden. En op de website van Vechtstromen lees je meer over de actuele maatregelen die er genomen zijn om de droogte in de hoge zandgronden van Twente een beetje tegen te gaan. Nou, zuinigen met water is het devies. Onderweg Jan Sicada, Just Another Day, hoor je naar Justin Brown nu.

John Sakara, Just Another Day. En ook nog hier Justin Brown. Het gouden keeltje van Justin Brown, zou ik bijna willen zeggen. Somebody Else's Guy bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Wat goed dat je ons aan hebt staan. Het is vakantie in Twente op veel plekken. Al veel vakantiegangers ook. Mocht je hier nou op vakantie zijn en Twente FM hebben gevonden. Hartelijk welkom. Mooi in het Twentse land. Fijn dat je hier bent in ieder geval. En vertel het niet dat er veel mensen door, hè, want dan wordt het hier veel te druk. Maar we vinden het wel fijn dat je erbij bent. Straks hier onder andere Nick Kershaw. Het streeknieuws ga je zo meteen ook horen. Eerst die lekkere van Harry Styles.

0: blijven op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De komst van een natuurbegraafplaats op het Lutterzand bij Losser is definitief goedgekeurd door de Raad van State. Alle bezwaren van de naastgelegen camping zijn verworpen. In het bosgebied worden graven aangelegd die opgaan in de natuur. De gemeente Losser staat maximaal 250 graven per hectare toe in het gebied. Twee personenauto's zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Bosweg en de Darveldsweg in Saasveld. Een voorrangsfout lag waarschijnlijk ten grondslag aan het ongeval. Eén voertuig belandde in de naastgelegen sloot. Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoeft uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woningcorporatie Welbions begint in september met de renovatie van twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De appartementen worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De werkzaamheden omvatten nieuwe badkamers, verbeterde ventilatie, asbestverwijdering en betere isolatie. Ook worden gevels, daken en kozijnen vervangen voor kunststofexemplaren met HR++ beglazing om de woningen weer toekomstbestendig te maken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht liggen de minima rond de 17 graden en morgen zijn er zonnige perioden, maar later ook weer wolkenvelden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en de grens 10 minuten oponthoud. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het zal allemaal niet gebeuren. Het blijft voorlopig, voor zover de voorspellingen reiken, zonnig en droog, wel iets minder hoge temperaturen. I won't let the sun go down on me. Van Nick Kershaw en ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl, is je nieuwsarchief. En over een klein uurtje doen we gewoon weer een verse update. Geen enkel probleem. En straks hoor je meer over dat aanhoudende zonnige weer. De temperatuur.

De Kapitein deel 2. Oftewel Akka en de Munnik, ja, dat was een van die grote hits van ze uit het verleden. En daarvoor had Jan Meijer een Heartbreak Warfare. Op een zonnige donderdag, dat was het vandaag, met ook vanavond en vannacht lichte bewolking en zon. En uiteindelijk natuurlijk gaat die onder, dat zal ook zo zijn. Een minimumtemperatuur van rond de 15 graden. Morgen een dag als vandaag. Het is dan wel droog, er is veel zon. En in de middag komen de temperaturen opnieuw uit rond de 27 graden. Het weekend zelf doet de temperatuur een klein stapje terug. Het is dan wel nog steeds droog met veel zon, maar af en toe lichte wolkenvelden. De temperaturen dan tussen de 21 en 23 graden ietsje beter te doen. En ook begin volgende week lijkt het erop dat er veel ruimte blijft voor de zon, lichte wolkenvelden. En verder hebben we in de... hebben we, ja, blijft het eigenlijk droog. Er zijn zover de voorstellingen reiken.

voor Twente. Twente FM, Homewrecker en Summer. En ook die M-people hoorde je nog met Moving On Up. Nou, even een stukje opschuiven zometeen voor Nikki van Sponzen. Zij is je host tijdens de avonddienst. Zometeen zit ze hier met nieuws, actualiteit en achtergronden uit Twente. En ik spreek je morgen bij Nieuwe Twente Komt Thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live in the brewery, in the brewery.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van de ANP.
4: Het is zomer in Twente.

lekkere plaat van Rihanna en Calvin Harris. Je hoorde natuurlijk We Found Love. Ik weet niet of jij daar ook, of jij dat ook voelt, maar je merkt toch echt wel heel erg dat de zomervakantie hier is begonnen in deze regio. Die is natuurlijk al even bezig en je merkt echt wel dat het een stuk rustiger is. Overal in alle centra hier in Twente. En op de weg is het net even wat minder druk. Het viel me wel op dat je daar op de terrasjes dan toch echt niks van merkt. Ik moet nog steeds vechten om een plekje als ik even lekker een drankje wil drinken.

It Wasn't Me van Shaggy. Die komt alweer uit het jaar 2000. Een legendarische meezinger waarbij je misschien stiekem de onverstaanbare tekst van Shaggy meebrabbelt. En we blijven ook een beetje rond het jaar 2000 hangen. De volgende platen die ik voor je klaar heb staan is van de Hanson Brothers. Het nummer Mbop kwam in 1997 uit. En ik weet niet of je het weet, maar de jongste broer, Zack, was toen pas 11 jaar oud toen ze deze wereldhit scoorde. In elk geval, smeer jouw stembandjes maar weer even. Want je kan ook met de volgende plaat weer lekker meeblaren. Hier zijn de Hanson Brothers met Mbop.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Knippers heeft topkwaliteit zonwering.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Matisan psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De komst van een natuurbegraafplaats op het Lutterzand bij Losser is definitief goedgekeurd door de Raad van State. Alle bezwaren van de naastgelegen camping zijn verworpen. In het bosgebied worden graven aangelegd die opgaan in de natuur. De gemeente Losser staat maximaal 250 graven per hectare toe in het gebied. Twee personenauto's zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Bosweg en de Darveldsweg in Saasveld. Een voorrangsfout lag waarschijnlijk ten grondslag aan het ongeval. Eén voertuig belandde in de naastgelegen sloot. Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoeft uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woningcorporatie Welbions begint in september met de renovatie van 2 wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De appartementen worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De werkzaamheden omvatten nieuwe badkamers, verbeterde ventilatie, asbestverwijdering en betere isolatie. Ook worden gevels, daken en kozijnen vervangen voor kunststofexemplaren met HR++ beglazing om de woningen weer toekomstbestendig te maken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht liggen de minima rond de 17 graden. En morgen zijn er zonnige perioden, maar later ook weer wolkenvelden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

heerlijke funky dansplaat van The Brothers Johnson met Stomp. Natuurlijk te horen bij je favoriete radiostation Twente FM. En we kunnen er allemaal niet omheen, deze extreme hitte. Het Nationaal Hitteplan is natuurlijk gewoon weer van kracht. En de GGD Twente roept de mensen op om extra goed op te letten op oudere, jonge kinderen en buren die misschien wat extra hulp kunnen gebruiken. De gemeente Losser heeft een lokaal hitteplan opgesteld waarbij juist de nadruk ook ligt op zelfredzaamheid. Even aanbellen bij de oudere buur of iemand die je eventueel zou kunnen helpen tijdens deze extreem warme dagen. Dus gewoon even checken of de buurvrouw aan de overkant misschien een extra handje nodig heeft. Zorg dat ze veel water drinken, want ja, je droogt natuurlijk zo uit. Goed voor elkaar zorgen is dus de vraag.

Je hoorde Cry Wolf van AHA, de Nederlandse pop, of de Nederlandse, de Noorse pop-iconen die we allemaal wel kennen van de legendarische videoclip van Take On Me. Maar wist jij dat ze begin jaren 80 compleet blut in een Londens kraakpand woonde? Ze overleefden letterlijk op 1 pak beschuit per dag om hun studio demo's te kunnen betalen. Hun doorzettingsvermogen werd bekroond met een wereldwijde nummer 1 hit. Dat kwam mede door zanger Morten Harket, die een bizar stembereik heeft van maar liefst 5 octaven. Die hoge noot hoef je bij de volgende artiest niet te verwachten, maar de soul spat er gegarandeerd vanaf. Van het koude Noorwegen uit 1986 gaan we in 1 ruk door naar de zwoele klanken van nu speakers op 10. Voor de volgende plaat van Bruno Mars, hier is On My

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is als je tegen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 to 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
18: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. De Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag. Maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Het is zomer in Twente.

Ik kan Billy Idol in dit geval geen ongelijk geven, want het is met recht hot in the city. En gelukkig maar, want als het koud is, dan klagen we natuurlijk ook weer. Ik heb leuk nieuws uit Wierden, want daar hebben ze een prachtige actie op touw gezet voor de jeugd. De gemeente zamelt namelijk tot half augustus schoolspullen in voor kinderen die het financieel zwaar hebben. Er wordt dit jaar specifiek gezocht naar twee dingen. Een stevige Eastpak rugtassen en de onverwoestbare Monkey tasdragers voor op de fiets. Zo kan elk kind na de zomer met een fatsoenlijke en coole uitrusting aan de middelbare school beginnen. Dus heb jij nog zelf een nette tas of zo'n drager ongebruikt op school liggen? Gooi hem dan niet weg, maar breng hem langs bij de receptie van het gemeentehuis in Wierden. Kleine moeite, maar een wereld van verschil voor zo'n nieuwe brugklasser. Ik vind het echt een fantastisch goed initiatief. Dus, mocht jij nog een mooie rugtas thuis hebben liggen, dan lever hem gewoon af.

Een plaat van eigen bodem. Je hoorde Sarah met Het Help. Ik kom er niet uit. Het Held High. Gewoon je hoofd omhoog houden. Nou, ja, soms is het te moeilijk hoor, Engels. Maar nou, ik wou even zeggen dat het weer typisch Nederlands is. Het is knetterwarm en nergens is meer een ventilator te koop. Ik was zelf nog even op zoek gegaan. Ik ben altijd te laat met dat soort dingen, maar er was er echt geen één meer te krijgen. Gelukkig staat er hier eentje in de studio heel hard te blazen in mijn gezicht, zodat er een beetje verkoeling is. Ik hoop dat jij thuis ook zo'n ding aan hebt staan. Of misschien wel 's nachts als je gaat slapen, zodat je het een beetje wat koeler hebt. In elk geval verwelkomde het Tuindorpbad, waar iedereen natuurlijk ook verkoeling zoekt, in Hengelo, de 10.000ste bezoeker dit seizoen alweer. Kan je nagaan. Het is volgens mij nog nooit zo druk geweest in dit zwembad. Maar ja, wel ook lekker hè, met dit weer. Gewoon even een zwembadje induiken. Beetje koel.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De komst van een natuurbegraafplaats op het Lutterzand bij Losser is definitief goedgekeurd door de Raad van State. Alle bezwaren van de naastgelegen camping zijn verworpen. In het bosgebied worden graven aangelegd die opgaan in de natuur. De gemeente Losser staat maximaal 250 graven per hectare toe in het gebied. Twee personenauto's zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Bosweg en de Darveldsweg in Saasveld. Een voorrangsfout lag waarschijnlijk ten grondslag aan het ongeval. Eén voertuig belandde in de naastgelegen sloot. Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoeft uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woningcorporatie Welbions begint in september met de renovatie van twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De appartementen worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De werkzaamheden omvatten nieuwe badkamers, verbeterde ventilatie, asbestverwijdering en betere isolatie. Ook worden gevels, daken en kozijnen vervangen voor kunststofexemplaren met HR++ beglazing om de woningen weer toekomstbestendig te maken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht liggen de minima rond de 17 graden en morgen zijn er zonnige perioden, maar later ook weer wolkenvelden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dat was Sausalito's Summer Night van Diesel uit 1980. Bizar genoeg in Nederland een bescheiden hitje, maar in Canada schoot deze Haagse rockband er fluitend mee naar de nummer 1. En van de ronkende gitaren gaan we door naar een absolute popkoningin die met haar volgende track geschiedenis schreef. Je hoort zo dadelijk Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately uit 1986. Met dit nummer stapte ze definitief uit de gigantische schaduw van haar broer Michael. En ze pikte de track in van haar producers, herschreef de tekst over haar gestrande huwelijk en scoorde haar allergrootste wereldwijde doorbraak mee. Het anthem voor onafhankelijkheid. Volume omhoog voor Janet Jackson hier bij Twente FM.

Below the House Down van Living in a Box. En natuurlijk ga ik het toch even met je hebben over het WK. Het is inmiddels beslist. Argentinië staat in de finale van het WK voetbal. De Zuid-Amerikanen rekenden in een spannende finale af met Engeland. Het werd 2-1 en daarmee is de Engelse droom van een wereldtitel definitief voorbij. Argentinië mag zich nu gaan opmaken voor een absolute kraker tegen Spanje. De Spanjaarden bereikten eerder de eindstrijd door Frankrijk met 2-0 te verslaan. Dat betekent dat we zondag een droomfinale gaan krijgen tussen twee grootmachten uit het internationale voetbal. Voor Engeland de rest nog een kans om het toernooi met een prijs af te gaan sluiten. Want de Engelsen nemen het zaterdag op tegen Frankrijk. En in de wedstrijd om de derde plaats. Dus ja, ik wou zeggen, zet het alvast in je agenda. Maar misschien ben jij net zo aan de televisie gekluisterd als ik. In elk geval zaterdag dus Frankrijk tegen Engeland om het brons. En zondag de grote WK-finale van Spanje tegen Argentinië. De vraag is nu, kroont Spanje zich opnieuw wereldkampioen? Of schrijft Argentinië opnieuw wereldgeschiedenis? Is.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektra.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: plek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De komst van een natuurbegraafplaats op het Lutterzand bij Losser is definitief goedgekeurd door de Raad van State. Alle bezwaren van de naastgelegen camping zijn verworpen. In het bosgebied worden graven aangelegd die opgaan in de natuur. De gemeente Losser staat maximaal 250 graven per hectare toe in het gebied. Twee personenauto's zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Bosweg en de Darveldsweg in Saasveld. Een voorrangsfout lag waarschijnlijk ten grondslag aan het ongeval. Eén voertuig belandde in de naastgelegen sloot. Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoeft uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woningcorporatie Welbions begint in september met de renovatie van twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De appartementen worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De werkzaamheden omvatten nieuwe badkamers, verbeterde ventilatie, asbestverwijdering en betere isolatie. Ook worden gevels, daken en kozijnen vervangen voor kunststofexemplaren met HR++ beglazing om de woningen weer toekomstbestendig te maken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht liggen de minima rond de 17 graden en morgen zijn er zonnige perioden, maar later ook weer wolkenvelden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de Lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Het is zomer in Twente.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je echt absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De komst van een natuurbegraafplaats op het Lutterzand bij Losser is definitief goedgekeurd door de Raad van State. Alle bezwaren van de naastgelegen camping zijn verworpen. In het bosgebied worden graven aangelegd die opgaan in de natuur. De gemeente Losser staat maximaal 250 graven per hectare toe in het gebied. Twee personenauto's zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Bosweg en de Darveldsweg in Saasveld. Een voorrangsfout lag waarschijnlijk ten grondslag aan het ongeval. Eén voertuig belandde in de naastgelegen sloot. Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoeft uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woningcorporatie Welbions begint in september met de renovatie van twee wooncomplexen aan de Weideweg in Hengelo. De appartementen worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De werkzaamheden omvatten nieuwe badkamers, verbeterde ventilatie, asbestverwijdering en betere isolatie. Ook worden gevels, daken en kozijnen vervangen voor kunststofexemplaren met HR++ beglazing om de woningen weer toekomstbestendig te maken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht liggen de minima rond de 17 graden en morgen zijn er zonnige perioden, maar later ook weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Afnoe Marmijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine, heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden, die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

light is on.